0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Se bastasse una.
1: Dit is Eemland 1.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. Eemland 1.

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking, en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing. Radio M.

0: Ken je de clip nog, de videoclip? In één ononderbroken shot gefilmd. Vaya con Dios, dat betekent met één camera overal langslopen. Nou, dat soort dingen. Oh, wat een tekst alweer om 5 over 6. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Oh, een weekje even op vakantie, zeg ik altijd thuis. Als ik Bob mag vervangen, dus daar ben ik altijd blij mee. Maandag 13 juli, boven Utrecht is het lekker licht. Zo'n zomerochtend waarin de stad nog amper wakker is. Ben jij wakker?
1: Ja, nou, ik moet wel een beetje wakker worden op deze maandagochtend.
0: Op het fietsje toch hier naartoe gekomen, neem ik aan.
1: Ja, dat is wel lekker dat het nu wat afkoelt, hè?
0: Ja, dat is lekker, hoor. Ja,
1: stap je een beetje in een kleine koelkast in.
0: Niet zo'n hele warme nacht had ik het niet. Tenminste, ik zelf geen last van gehad. Gelukkig. Het is natuurlijk al een beetje vakantietijd. Onze regio moet nog een weekje wachten. Maar noorden en zuiden die zijn al, hebben al de gelegenheid om op pad te gaan. En zoals ik al zei, Bob is deze week weg. Dus ik hou de zaak een beetje warm. Nu nog de stilte voor de storm. En straks komt de week echt op gang hier met muziek, weer en verkeer op Radio M Utrecht. Heb jij nog een wakkere gedachte gehad vannacht?
1: Nou, ik heb echt als een blok geslapen. Ja.
0: Wat is het eerste nieuws wat je vanmorgen gelezen hebt?
1: Niks.
0: Lekker dan. Oh. Nou, dan zou ik zeggen, hier zijn de kranten.
1: Ik heb een sneetje brood gesneden, dat heb ik gedaan.
0: Oh, dat is ook wel lekker, hoor. Oké, later in Utrecht is wakker een voetbalteam. USV Hercules, waar niemand aan de kant hoeft te blijven staan. En over een uur hoogleraar over de woorden die mensen wel en niet gebruiken na iets heel ergs. En na 6:30 natuurlijk Robert-Jan Boy hier in Utrecht is wakker. We gaan lekker van start, Anne, wat denk je?
1: Ja, gezellig.
0: Even een gospeltje ertussendoor.
1: Vooruit.
0: Nou, zet hem lekker harder als je in de auto zit. En hele goeiemorgen.

0: De Supremes hier op Radio M Utrecht. Het verhaal van een meisje dat door haar vriend is verlaten, maar nog steeds vurig naar hem verlangt. Vind je het niet mooi voor de vroege maandagochtend?
1: Ja.
0: Heerlijk. Dat. Ja, ik kreeg een mooie foto toegestuurd van Rianne en Valentijn. Met een prachtige foto uit Zwitserland, zo te zien. Nou, niet zo te zien, staat eronder. 'S ochtends in Wedenswil, Zwitserland. We zien de zon heel voorzichtig achter de bergen opkomen. Dank je wel. Jullie zijn er al vroeg uit in dat mooie Zwitserland.
1: Het is nog geen 6:30.
0: Nee, het is nog zeker geen 6:30. Maar wel heel erg bedankt, want het is een prachtige foto. Daar is het ook alweer licht, hè. Leuk dat je in Zwitserland ook luistert naar Utrecht is wakker. Goed, ja, ze lagen er alweer, hoor, de stapel ochtend. Kranten, nou ja, stapel. Het is een heel dun stapeltje eigenlijk op de maandagochtend, hè. We hebben er vast een beetje doorgebladerd. Zal ik even beginnen met het NRC, wat denk je, Anne?
1: Ja, is goed.
0: Ja?
1: Helemaal goed.
0: De voorpagina toont een indringende foto uit Senegal met een kop die er niet om ligt. De hoge prijs van goudkoorts. Aan Senegals oostgrens is alles anders geworden en niet beter, schrijft de krant. En de foto laat mensen zien die met eenvoudig gereedschap naar goud zoeken in de rulle zandgrond.
1: Ach, nou, pak hem even over op diezelfde voorpagina, meldt NRC dat Nederlandse soldaten 28 misdaden melden, gepleegd tijdens de missie in Afghanistan. Dat nieuws staat verderop in die krant, op de pagina's 4 en 5, onder In het Nieuws. En dan van het buitenland naar dichtbij. We slaan het Trouw even open.
0: Oh ja.
1: Grote kop op die voorpagina is: duizenden wonen door verstopping vele jaren in AZC. Ja, de wachttijden voor asielzoekers zijn veel langer dan tot nu toe bekend was, meldt Trouw. En dat leidt tot fysieke en psychische problemen en een chronisch tekort aan opvangplekken. Blijkt nu uit cijfers van de opvangorganisatie COA.
0: Ik kijk ook even op onze webpagina van RTV Utrecht. Heb jij wel eens zo'n leenfiets?
1: Oh, die heb ik wel eens gebruikt, ja. Live, nee, zeker.
0: Je ziet ze wel staan. Je ziet ze eigenlijk overal staan. Ja. Ook op plekken waar ze niet geparkeerd zouden moeten worden. Het zijn van die fietsen met zo'n groen stuur. De organisatie Lime die grijpt in bij fout parkeren. Dus als je de fiets niet terugzet op een plek waar die hoort, dan word je blijkbaar als gebruiker geblokkeerd. En ze hebben er al tientallen geblokkeerd. Is dat niet een kwestie van ander e-mailadres en andere inlognaam en dan kun je weer? Of?
1: Ja, nou goed dat je dat zegt. Ik weet dat eigenlijk niet hoe makkelijk dat dan gaat.
0: Nee. Nou ja, het verhaal staat in ieder geval bij ons op r2utrecht.nl. En het is inderdaad een behoorlijke vervuiling als overal die fietsen maar op die stoepen achtergelaten worden. Dus ik kan het er wel een beetje mee eens zijn. Sportief nieuws staat ook in diezelfde krant waar we mee bezig zijn. Jannik Sinner toonde zich volgens Trouw 's werelds beste. Nou, dat was waar. Ik heb de wedstrijd gezien gisteren. De Italiaan versloeg Alexander Zverev en prolongeert zijn Wimbledon-titel op het heilige Londense gras.
1: Ben je tennis vanavond?
0: Nummer 1. Nee hoor, maar ik padel. En nou snap ik de regels. Oh. En dan kijk ik wel eens naar zo. En naast, als het dit niveau is, vind ik het wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Duurt wel heel lang, moet zeggen. Ik begin altijd even. En als ik de eerste en tweede set gezien heb, dan mag ik nog wel eens een beetje wegdromen. Maar het laatste stukje was wel bloedstollend. Ja.
1: Mm.
0: Ja. En jij?
1: Leuk. Nou, ik kijk het niet eigenlijk. Nee, sorry.
0: Nou, maakt niet uit, joh. Nee, prima, hoor. Heb je wel voetbal gekeken tot nu toe?
1: Ja, ook magertjes.
0: Nou, lees de krant maar.
1: Ik ga door met de krant. Aan mij heb je niet zoveel op dit vlak, hoor. Nou, gaan we naar de Telegraaf. Die ligt al open. Grote kop op de voorpagina daar.

0: weten dat het om een nazi-roofkunstexemplaar ging.
1: Het is altijd zo fascinerend als dit gebeurt. Het kan net een podcast zijn, weet je.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dan nog dichter bij huis de krant uit de eigen provincie, het AD Utrechts Nieuwsblad. De kop: slimme auto is stiekem een spion. Defensie wil voertuigen die meekijken weren van militaire terreinen. Ja, moderne auto's zijn volgens experts allemaal hackbaar, ongeacht het merk, en kunnen legerplaatsen ongewild in kaart brengen.
0: Oh jeetje, nou, dat wordt dan nog wat. Ook in het AD, het huis van Erik en Astrid verzakte in één nacht een halve meter nadat ze een harde knal hoorden en voelden hoe hun woning plots verschoof. Dat lijkt me ook eng, zeg.
1: Is je doodeng?
0: Ja, staat verder in het AD. Als je het precies wil weten, moet je daar even naartoe.
1: We hebben nog de Volkskrant. Met eerst een stevig verhaal nog op de voorpagina. Sporten ondanks alles. Het amputatievoetbalteam Gaza Al-Irada traint door. Ook al zijn de velden kapotgeschoten en missen bijna alle spelers ledematen. En stiekem droomt het team van deelname aan internationale toernooien.
0: Ja, dat is inderdaad een indrukwekkende foto. En om daarmee af te sluiten, iets vrolijks misschien. Ida Braning-Roevink is 100 jaar geworden. Dat is hoge leeftijd, hè. De beste uitvinding van de afgelopen 100 jaar? Nou, volgens haar de telefoon. Want daarmee belt ze elke dag een uur met haar 92-jarige zusje. Ja.
1: Ik vind dit toch zo leuk.
0: Mijn zusje is 92, zeg je dan, hè. Dan heb je wel wat meegemaakt hier.
1: Ik ga jou ook bellen, hoor, als je 100 bent.
0: Nou, je bent van harte welkom. Nog een paar jaar, hè?
1: Ja, bijna toch.

0: schreef het in een kwartiertje op weg naar een sessie voor Billy Preston, voor wie het bedoeld was. Maar die bedankte ervoor. En toen nam hij het zelf op. Hij zong zelf alles in. En wie was dit, Anne?
1: George Harrison, heb ik net gehoord van jou.
0: En welke band komt die ook alweer?
1: De Beatles.
2: Geef nou toe dat je het moest opzoeken.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb net ook even... Ik zei tegen jou, hij komt uit 43. Wil ik dat niet weet.
2: Dat is te lang geduurd voor jou. Ik snap het al helemaal. Goed, we gaan eventjes kijken wat we op Facebook hebben gezet. Want iedere dag stellen wij een dagvraag. En daar gaat Connie weer mee aan de haal in tussen de middag. En natuurlijk het eind van de dag sluit Aard dat af met mooie gesprekjes. Nou, Anne... Waar heb je trek in?
1: Ja, en toch wel een ijsje, denk ik.
2: Ja.
1: Daar meteen maar over door. Want ja, wat wij in vraag is, wat is het lekkerste ijsje? En waar zit de beste ijssalon volgens jou? Ga je voor waterijs? Of ben je bijvoorbeeld een fan van schepijs? Nou, noem maar op. Er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden. We horen heel graag wat jouw favorieten zijn. Ja, de waterloopman in de mond staat een plaatje bij ons op Facebook. Ja, ik krijg het al helemaal. Ik ben echt een ijsgek.
2: Hou je ook van raketjes en zo?
1: Ja.
2: Ja, vind ik ook lekker, inderdaad. Ja. Cornetto's?
1: Ja, ook.
2: Schepijs?
1: Ja, ook heel erg. Pistache is mijn favoriet. Ja, yoghurtijs vind ik ook heel lekker.
2: Ja, ja. 100 soorten hebben ze ongeveer bij het ijswinkeltje bij ons in IJsselstein. We gaan s'avonds nog
1: even... IJsselstein.
2: Als het er bij IJsselstein... Oh, die had ik nog niet bedacht trouwens.
1: Als ik een lachje
2: had gehad, had ik die er even ingezet. Maar het is toch grappig om s'avonds een beetje, als de echte warmte weer een beetje weggaat, even nog een wandelingetje te maken en even een ijsje te halen.
1: Ja.
2: Je, uit een bakje of een zo'n horentje.
1: Ja, ik ben team bakje. Ik vind zo'n horentje toch nooit een beetje tegenvallen altijd.
2: Oké. Okay.
1: Heel zo'n ding.
2: Moet je nog even opeten helemaal.
1: Ja, wel. Nee, geef helemaal gewoon.
2: Laat het ons weten. Nou, ik neem altijd wel een horentje. Ik wil het helemaal wegwerken. Als we naar zo'n prullenbak lopen en zo. Dat heb ik dan niet zo. Van welk ijs hou jij? Misschien van die dubbele ijsjes. Heb je ijsjes in de ijskast thuis? Zodat je elke dag even een paar keer wat kan pakken. Ze zeggen trouwens bij grote warmte dat je beter iets warms kan nemen. Hè?
1: Zoals, klopt, ja. Ja.
2: Een bakken eitje of zo met een lekker nasi erbij. En dan,
1: krijg je gelijk
2: ook lekker, hè, trouwens, ja.
1: Ja.
2: Maar laat het ons weten via onze Facebookpagina. Want je mag ook even appen of zo, hoor.
1: Ja.
2: Ja, we kunnen niet terug appen, hè?
1: Nee, dat is jammer. Dat is even een story.
2: Technische story wordt vast en zeker
1: opgelopen wordt. Ja.
2: Dus, eet jij ijs? Wat voor ijs?
1: Laat het ons weten.
2: Ja.
1: In de app of op Facebook.
2: Hebt u ook ijs? Wat voor ijs? Nou, gewoon vanille of chocola. Die hebben we niet. Wat hebt u wel?

0: Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey. Ik heb alweer een mailtje binnen van Gita, Anna. Gita Spannend. Ah. Straks live in de show. Na een plaatselijk bewolkt begin van de dag wordt het al snel in de ochtend overal zon overgoten. Robert-Jan die is ook inmiddels al binnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het inderdaad bewolkt? Even het was,
1: bewolkt, maar niet inderdaad. Een blauwe hemel, lekker koel.
0: Heerlijk. Nou, dat is hartstikke fijn. Bij weinig wind warmt het vanmiddag op naar zo'n 27 graden.
2: Utrecht is wakker.
0: Goedemorgen.
2: Geersing.
0: Ja, Anne, jij ook, hè?
3: Goedemorgen. Utrecht.

0: De meisjes van Lois Lane die zijn al wakker om 6:55 op deze vroege maandagochtend. Het is 13 juli. Nou, een klein weekje dan is ook deze regio met vakantie. Denk ik, ga ik vanuit. Maar wij werken natuurlijk altijd. Robert-Jan, goedemorgen opnieuw.
1: Ja, goedemorgen.
0: We zijn zeer op tijd, want jij moet zorgen dat je hier zometeen weer wegkomt. Want rondom die Hengeveldstraat zit het nogal dicht en afgesloten, hè?
1: Ja, dat is de Kardinaal de Jongweg. Die gaat dicht.
0: Kleine half uurtje nog.
1: 7:00, nou ja, dat moeten we...
0: Maar dan tot en met zondag.
1: Tot en met zondag, ja. Voor de mensen die hier in de buurt moeten zijn, toevallig de Kardinaal de Jongweg is dus dicht als je A27 afkomt. Richting Utrecht kom je op die weg terecht.
0: Ja, het is daar al behoorlijk afgezet met borden en met allerlei afzettingen. Dus,
1: Rekend gewerkt inderdaad.
0: Ja, dat wel. Ik begrijp dat jij naar de kerk gaat vandaag.
1: Dat klopt inderdaad. Ik ga naar Soest, naar de Oude Kerk. Het is niet te geloven, want die kerk die is gebouwd in de 14e eeuw. 1350 de kerk zelf en de toren uit 1481.
0: En die staat er nog.
1: Dan vraag je af, hoe zag Soest er 1000 jaar geleden uit? Nou, het is bijna zover. 2028 is het 1000 jaar bestaan.
2: Zo.
1: Maar goed, die kerk staat er droog geruime tijd. En wordt nu voor een gedeelte onder handen genomen. Het is niet een grootscheepse restauratie of zo. Wel, de toren staat in de stijgers. En ook in de kerk zelf... is het een en ander aan de hand. Ik meen infrarood verwarming, dat soort zaken. Dus de hoogste tijd om eens eventjes binnen te gaan kijken... en te praten over die kerk.
0: Wie ga je daar aanspreken, denk je?
1: De heer Rob Kracht, die weet alles van de kerk.
0: Dat is de koster, de beheerder.
1: Ja, hij is van de protestantse kerk. En hij is dit volgens mij niet de koster... maar we zullen het allemaal voor de zekerheid nog even extra navragen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar hij weet van alles over de geschiedenis. Nou ja, die moet rijk zijn. De koninklijke familie heeft er ook veel in doorgebracht. Misschien tot op de dag van vandaag gaan we allemaal vragen. En natuurlijk ook hoe het gaat met het kerkbezoek. Want dit kost zo'n 8-9 ton, heb ik begrepen. Deze hele opknapbeurt.
0: En die wordt betaald
1: door... Ja, dan moet wel wat...
0: De protestantse kerk gaat die betalen dan?
1: Ja, dat gaan we even vragen allemaal, Koop.
0: Ja.
1: Moet niet alles natuurlijk. Ja.
0: Heel wat collectors moeten daarvoor bijkomen.
1: Ja, het moet wel de moeite waard zijn. Er moeten wel mensen in de kerk zitten natuurlijk. Ja. En hiervoor zijn al twee kerken in Soest gesloten. Dus dat is altijd wel een belangrijk thema. Dus ook dat komt aan de orde.
0: Dat is mooi. Dan zou ik zeggen, naar de reportagewagen.
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Zal ik voor de zekerheid jou rond 7:00 eventjes bellen in de uitzending... ook vragen naar de verkeerssituatie of je goed weggekomen bent?
1: Ja, okay. Het weer, je kunt alles meenemen.
0: Dus Robert-Jan,
1: lekker beschouwen.
0: Op weg naar Soest. Dankjewel en doe voorzichtig, hè. Tot zo. Ja.

0: zag je meezingen.
1: Ja, ik vind dit een heel mooi, rustig lied. Ik word hier graag mee wakker. Jij dan?
0: Oh ja. Ja, maar bij mij mag je wel de rock'n'roll meteen aanzetten. Maar dit snap ik ook wel. Ik vind het ook een mooi liedje, Common Limits. Jammer dat het maar zo kort bestaan heeft wat dat betreft. Mm. Of misschien juist wel daarom. Ze hebben iets moois achtergelaten, muzikaal in ieder geval. Goedemorgen, bijna 7:15. Anne, alweer. Kijk op het klokje af en toe. Ja. En hebben we al wat reacties op onze Facebook-vraag van vandaag?
1: Ja, hoor.
0: Het gaat over ijs, hè?
1: Het gaat over ijsjes, ja. Wat is het lekkerste ijsje, volgens jou? En waar zit de beste ijssalon? Dat vragen we je vandaag. Zeker omdat het gewoon lekker weer is, hè?
0: Ja.
1: Vinden we leuk.
0: Ja.
1: Ijsjes eten, dat doen we dan graag. Koeien lekker af. En het is ook gewoon heel lekker.
0: Ja.
1: Waar we het net kort al even over hadden. Een wandelingetje door de stad of door het dorp naar die ijssalon toe. Dan ben je ook weer even aan je beweging.
0: Ja, gezellige onderbreking. Even zitten, kijken naar de mensen. En ik maak wel mee dat er soms een hele rij voor de deur staat. Dat is toch wel een dingetje soms. Denk ik, oh ja, iedereen wil nu een ijsje natuurlijk. Maar het gaat ook vrij snel, hoor. Ja, ijs is onoverkomelijk, hè, in deze tijd. Ik zie ook dat de ijssalons wel laat open zijn.
1: Ja.
0: Dus je kunt er ook s'avonds op lekker terecht.
1: Ja, ja, vind ik echt lekker. Nou, er zijn wat mensen die hebben gereageerd. Nou, even kijken. Dick zegt, ja, ik hou graag mijn ijs bij IJs en Co. op de Eerste Hogeweg in Zeist. Ja, dat is ook een adresje. Als je je favoriete ijssalon hebt, dat willen we ook graag. Zijn er nog meer, hoor, die hier worden genoemd? Even kijken. Hilly zegt, nou, ik eet graag een perenijsje en een raketje. Vind ik ook heel lekker. Dus dat is meer een waterijstype. Calippo, ook erg lekker. Vooral de limoensmaak. Oh ja.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Limoen is
0: heerlijk.
1: Citroenen ben ik dus weer niet zo.
0: Lekker fris.
1: Jij wel?
0: Ja, vind ik lekker, ja. Ja.
1: Ah, ja.
0: Nee. Ik hou wel een beetje van dat zurige ook.
1: Ja, dat snap ik. Nee.
0: Sorry. Ja, je hebt allemaal een verschillende smaak natuurlijk, ja. Dat begrijp ik wel. Gaat het?
1: Ja.
0: Ja? Als jij... Nee. Ja, je mag best even lachen, hoor.
1: Nee.
0: Helemaal niet, hè?
1: Ja, zo klink ik. Oh, wat gênant, ja.
0: Anne. Lees nou. Het gaat natuurlijk de hele ochtend zo.
1: Oh, dit is heel aanstekend. Oh, ik hou het niet meer. Nou, is een Henny die... En die zegt, ik vind Italiaans ijs het lekkerst.
0: Nou ja, muziek, luisteraars, wat dacht je daarvan? We laten Anne eventjes. Zuurstofgebrek vanmorgen. Nee, dat mag, want ik heb liever dat je vrolijk bent dan dat je chagrijnig bent, hoor.
1: Zo.
0: Ja. Nou, je kunt je reactie achterlaten natuurlijk op onze Facebookpagina, hè. Anne toch. Altijd gezellig met jou.

0: lekker vroeg bij.
1: Net als jullie.
0: Vanmorgen vroeg alweer een mailtje. En ja, ik zou bijna zeggen, kunnen we jou ook een ijsje aanbieden?
1: Altijd, ja.
0: Gek op ijs?
1: Ik ben gek op ijs, maar ja, ik ga bijna nooit naar een ijssalon, want ik hou van het soft ijs.
0: Oh,
1: ik heb dat laatste keer gevraagd bij een echte ijswinkel. En toen zei, ik zei het heel zachtjes. Ja, hebben jullie toevallig ook soft ijs? Nou, die man keek wel een beetje pissig dat ik zoiets onnozels vroeg.
0: Hoe durf je dat te vragen, ja?
1: Ja, zoiets van, jeetje, we hebben hier echt ijs. Maar ik vind soft ijs gewoon heel lekker eten.
0: Ja, maar het is het ook. Het is zacht. Dat gaat altijd in die. In die krulletjes, hè?
1: Ja, in die krulletjes vind ik ook heel leuk.
0: En,
1: ja.
0: in een eetbaar bakje, neem ik aan.
1: Ja, een opeetbaar bakje. Ja. Dus dat is helemaal relaxed.
0: Nee, we hadden de soft ijs hadden we eigenlijk nog helemaal niet langs laten komen. Heb jij ook ijsjes in de vriezer liggen?
1: Ja, waterijsjes heb ik in de vriezer. Ja,
0: die liggen, heerlijk.
1: Die heb ik echt wel klaargelegd ook voor de hitte. En toen met de vorige hittegolf met die klamheid, had ik ook heel veel ijsjes. Maar toen merkte ik ook echt dat een ijsje eigenlijk niet hielp. Ik kreeg het dan juist nog steeds warmer. Dus vaak zeggen ze al, hè, je kunt beter wat warms drinken.
0: We hebben het al voelt laten tegen vallen, natuurlijk. Inderdaad. Even een lekker gebakken eitje of zo. Hè?
1: Ja, het voelt tegen natuurlijk om iets warms te eten als je het warm hebt. Maar toch heb ik gemerkt dat dat toch wel een beetje de remedie is volgens mij.
0: Ja, je krijgt natuurlijk alleen maar meer trek naar een ijsje.
1: Dat sowieso, ja.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, nu we het toch over ijstemperaturen, zullen we zeggen, hebben. Hè? Het is een klein bochtje, maar het was vanmorgen heel lekker buiten.
1: Ja.
0: Vond ik. Ja. En Anne die kwam met de fiets en die voelde zelfs een beetje koeltjes aan de buitenkant. Van binnen niet natuurlijk. wat gaat het worden vandaag? 27 graden dus.
1: Ja, 7, 28 graden ongeveer vanmiddag. We zijn gestart met zo'n 12 tot 14 graden. Een paar van die laaghangende mistbanken. Toch nog vocht aanwezig in de lucht. Dat is fijn. Omdat we natuurlijk zoveel neerslag nog ontberen, is het fijn dat er toch iets van vocht in de lucht zit. Maar er zit niet genoeg vocht in de lucht om daar nog wolkenvelden echt van te maken. Er schuiven wat wolkenvelden vanuit Gelderland richting de Utrechtse Heuvelrug. Maar die lossen eigenlijk ook alweer een beetje op. En langs de noordweststranden van Midden-Nederland schuiven ook een paar wolkenvelden voorbij. Maar dat is het dan ook. Ik denk dat we vooral weer de zon in volle glorie zien. Gisteren hadden we zo'n band met hoge wolkensluiers boven ons. Van die windveren. Dat lijkt er vandaag ook af en toe te liggen. Maar voor de rest geen stapelwolken of iets dergelijks. De atmosfeer is daar niet voor geschikt. Het is gewoon weer zonnig. We koersen naar 27 graden bij een licht windje uit het noordoosten. En dat is denk ik die prettige windrichting voor veel mensen. Daarmee voorkom je eigenlijk echt de stikhitte. En blijft het 's nachts goed slaapbaar. En beleven we denk ik deze warmte een stuk anders dan de warmte van de hittegolf vorige keer.
0: Ja,
1: toen was het natuurlijk ook hogere temperaturen.
0: Voelt gewoon minder warm aan.
1: Ja, het is gewoon ook in de schaduw met een windje kun je ook overdag als het 7, 28 graden is, kun je er eigenlijk nog vrij goed in zitten. En de vorige keer was het daar veel te klam voor. En toen was het natuurlijk ook nog een heel stuk heter. Dat wel.
0: Dat was het zeker.
1: Ja.
0: Is dat het? Krijgen we nog hele hete nachten, klamme nachten?
1: Nee, het zit er eigenlijk niet in. We blijven in die noordoostelijke stroming. Dat is dus heel positief. De nachttemperaturen zullen wel ietsjes omhoog gaan de komende nachten. Denk aan 15 tot 17 graden als nachttemperatuur.
0: Wow,
1: zij stijgt
0: prima,
1: wel
0: hoor.
1: Een beetje mee. Maar prima te doen. Veel zon de komende dagen. Dus een paar kleine wolkenvelden. Vooral hoge wolkensluiers of vliegtuigstrepen. En dan middagtemperaturen de komende dagen van 29 of 30 graden. Dus we zitten rond die tropische 30 graden een beetje te schommelen. En valt er dan een bui? Dat is echt uit de weerkaart te trekken. Ergens in de periode van donderdagavond tot en met vrijdagavond zou er dan lokaal onweer kunnen passeren.
0: Dat zit er dus toch wel aan te komen.
1: Het zit erin, maar het is nog minimaal. Maar nou zijn onweersituaties vaak beginnen die in de weerkaarten als vrij minimaal. En kun je ze pas inschatten een dag van tevoren ongeveer.
0: Is dat zo?
1: Ja, soms bij de vorige keer, weet je nog, met die klamme hitte, hebben we twee enorme onweerscomplexen in anderhalve week tijd over ons heen gehad. En die zaten van tevoren niet zo heftig in de kaarten als ze uiteindelijk zijn uitgepakt. Dus daar is nog wel wat mogelijk.
0: Die tijd nemen we dan ook, toch?
1: Ja, toch? Rustig aan.
0: En je houdt ons lekker bij, hè? Zo
1: zeker.
0: Iedere dag. Over een uurtje dan gaan we even wat verder kijken ook, denk ik. Even kijken of we daar overheen kunnen kijken, want het gaat dus veranderen. Nou ja, dan hoor ik jou over een uurtje graag weer.
1: Gezellig,
0: neem even
1: tot
0: lekker
1: straks
0: een kopje koffie of een ijsje.
1: Een theetje.

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
8: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
7: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet accountantskoepel.
9: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netto-ongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
7: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Dorald. 7:02, Radio M Utrecht, van Dorald naar Marjolein. Goedemorgen, Marjolein.
11: Goedemorgen.
10: Je bent er alweer vroeg bij, je hebt het nieuws alweer tot je genomen en straks zit je hier met het regionieuws. Misschien even de hoofdpuntjes.
11: Ja, veel schade bij een appartementencomplex in Woerden, want daar is gisteravond een explosie geweest. En na die ontploffing was er ook nog korte tijd brand. 24 woningen moesten worden ontruimd. De gevel was instabiel geworden en volgens de brandweer is gelukkig niemand gewond geraakt.
10: Jongen.
11: Een ernstig ongeluk op de A12 bij Utrecht gisteravond. Hierbij waren meerdere auto's betrokken. De snelweg ging uren dicht voor de hulpverlening. Iemand zat bekneld, volgens de politie. Een traumahelikopter landde ook op de snelweg voor medische ondersteuning. En ook een ongeluk op de Lekdijk Oost bij Nieuwegein gisteren tussen een auto en een motorrijder. En die motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En ik heb het ook nog over de chaos met Lyme-fietsen op verschillende plekken in de regio. En dat heeft ervoor gezorgd dat tientallen gebruikers inmiddels geblokkeerd zijn. Dat en meer zo om 7:30.
10: Nou, het is heel wat. Ik spreek je over een klein half uurtje.
11: Tot zo. Ja.
0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Goedemorgen, Anne.
3: Hallo. Radio M
2: Utrecht. Ach, het zal je niet ontgaan zijn. De week is begonnen op Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, we zijn er al vanaf 6 uur. De dag krijgt vorm. Zo dadelijk professor Iva Bikanic, die uitzoekt waarom de woorden die je kiest naar iets ergs er zo toe doen. Anne, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: De krant al even gelezen. Ja. We hebben de ijsjes al even laten passeren. Want dat staat op onze Facebook-vraag.
3: Ja,
2: pagina, hè?
3: Ja, zeker, die wij stellen. Wat is jouw lievelingsijsje? Van welke smaak ga je helemaal aan? Of, ik heb het natuurlijk over schepijs, maar het kan ook waterijs zijn. Van alles. We horen graag waar jij van houdt. En je kunt met ons meepraten over dit onderwerp via Facebook of via WhatsApp. Dan stuur je de studio een appje.
2: Ja, moet wel even zeggen dat wij een storing hebben daarin. Wij kunnen jou wel lezen, maar wij kunnen jou niet een berichtje terugsturen.
3: Ja, dus weet dat we alles zien.
2: Ja, kom vast goed allemaal.
3: Ja.
2: Ja, muziek, weer en verkeer houden we scherp in de gaten. En Robert-Jan Boy die is onderweg naar een kerk in Soest die al eeuwen op zijn plek staat en nu in de steigers hangt. Robert-Jan, kon je er een beetje goed wegkomen? Want er is hier van alles aan de hand in de buurt van de Hengeveldstraat.
4: Dat is inderdaad gelukt. Die kardinaal de Jongweg waar we over praten, die is toch wel eerder dan 7 uur afgesloten. Maar goed, via een andere weg zijn we er gekomen. Ik rijd nu in Soest nog een klein stukje. Dan ben ik bij de Oude Kerk inderdaad, gebouwd in 1350. De periode dat er misschien ook nog wel ijs was, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de toren wordt onder handen genomen. En ook het interieur. Nou, er zit natuurlijk een verhaal aan. En dat verhaal gaan wij zo meteen optekenen.
2: Waar ben je op dit moment?
4: Op dit moment rijd ik Soest binnen. Bij de Soester Duinen, om precies te zijn.
2: Dat is goed om te horen, Robert-Jan. Wij horen jou zo meteen. Dank je wel en doe voorzichtig. Ja, we hebben natuurlijk heel veel muziek, hè?
3: Ja.
2: Zin in een lekker liedje, zal ik maar zeggen?
3: Nou,
2: wat vind je van de Spinners?

0: Veel liedjes over de liefde hier vanmorgen op Radio M Utrecht. Smokey, I'll meet you at midnight. Utrecht is wakker, is dit. We zijn er tot 9 uur en Radio M Utrecht is er de hele dag. Wanneer noem je iets aanranding, misbruik of verkrachting? Of gebruik je die woorden juist helemaal niet? De taal die mensen kiezen na seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt veel belangrijker dan we denken. Het heeft gevolgen voor de hulp die mensen krijgen. Het UMC Utrecht doet er nu onderzoek naar.
1: We gaan over verder praten met hoogleraar seksueel misbruik, professor Iva Bicanic, hoofd landelijk psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren en directeur kennisontwikkelingscentrum seksueel geweld. U bent bij ons aan de lijn. Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dit onderzoek gaat dus over hoe mensen praten over wat ze hebben meegemaakt. Waarom is juist die taal zo belangrijk?
2: Ja, dat is belangrijk omdat taal vaak ontbreekt. Seksueel geweld of seksueel misbruik, helaas komt dat veel voor. En mensen lopen ook risico om door die ervaringen vast te lopen, mentaal, maar ook fysiek. En dat betekent dat ze eigenlijk hulp zouden moeten vragen of daarover zouden moeten praten met iemand. Maar mensen schamen zich daarvoor en voelen zich vaak ook schuldig. Dus dan is het zoeken naar woorden. En we hebben gemerkt dat in de hulpverlening de professionals vaak ook een beetje onthand zijn en niet weten hoe ze nou met mensen verbinding moeten maken om hen het gevoel te geven van ik begrijp jou en ik weet wat jij, ik snap wat jij nodig hebt. En daarom zijn we dit onderzoek begonnen. En seksueel misbruik en seksueel geweld is typisch iets wat gebeurt natuurlijk zonder woorden. En ja, vaak zijn de mensen die het zelf hebben meegemaakt ook met zichzelf nog in gesprek, zou ik maar zeggen, van wat is dit nu eigenlijk? Of wat was dit? Of hoe noem ik dit? Of wat is mij overkomen?
1: Dan is er ook een soort fenomeen, dat heet victim blaming, hè? Dus dat je jezelf eigenlijk de schuld geeft van wat jou is aangedaan.
2: Ja, het is vrij kenmerkend voor elke vorm van seksueel misbruik en seksueel geweld, dat mensen dus tegen zichzelf zeggen, ik heb het verkeerd gedaan, ik had het kunnen voorkomen, had ik maar dit of was ik maar dat. Mensen hebben toch de neiging om de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Mm-hmm. Terwijl ze niet schuldig zijn, kinderen niet, maar volwassenen ook niet. En dat maakt ook dat mensen zichzelf ermee opsluiten. Ja, en die ervaringen voor zichzelf houden, terwijl je weet zelf ook wel dat als je ingrijpende dingen meemaakt, dan is het heel erg helpend als je daarover kunt praten met mensen die belangrijk voor je zijn, om met hen van gedachten te wisselen, om ook een beetje troost te krijgen, om steun te krijgen. Dat zijn allemaal helpende elementen in het verwerkingsproces. Maar juist seksueel misbruik en seksueel geweld, welke vorm dan ook, wordt juist vaak verzwegen.
1: Ja, en in dat gesprek wat je noemt, wat zo belangrijk is, dan is het dus, wat je ook al noemt, heel lastig om de juiste woorden te vinden. En dan worden er wel eens woorden gebruikt als het voelde niet goed of er gebeurde iets naars.

0: te maken en te bagatelliseren. Dus dan maak je van een verkrachting maak je een aanranding. En van aanranding maak je miscommunicatie. En dan is het ja, een soort van voor jezelf beter te dragen. Terwijl je daarmee ook eigenlijk naar jezelf toe ontkent dat het toch wel invloed op je heeft. En dat mag. Nee, dat mag erkend worden. Maar dat is eigenlijk wat het zegt. Mensen gaan het kleiner maken.
1: Ja, het UMC Utrecht doet er dus onderzoek naar. Hè, hoe dat nou moet met die taal en zo. U roept mensen op om mee te doen aan het onderzoek. Kan iedereen eraan meedoen?
0: Ja, echt iedereen 18 plus die een vorm van seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt. Dat kan zijn online, offline, één keer, vaker, met of zonder aanraken, als kind meegemaakt of later. Dat maakt niet uit. Maar wij roepen mensen op omdat we juist de mensen die het zelf hebben meegemaakt heel hard nodig hebben om te begrijpen welke taal aansluit. Ja. En je kan dat doen door naar het stempanel te gaan, dus stempanel.nl. En dat is een platform, die hebben we in het leven geroepen voor mensen die het hebben meegemaakt om hun stem te laten horen. Op die website komen steeds verschillende onderzoeken waar je aan kunt meedoen anoniem. En dit onderzoek staat helemaal bovenaan, het taalonderzoek. En dat loopt nog tot en met vrijdag. En ja, wij zijn best wel verrast. Het loopt nu 6 dagen. En er hebben al bijna 1000 mensen meegedaan.
2: Oh, dat is mooi. Ja.
0: Ja, dus we zijn heel blij. Maar we willen vooral ook dat mensen die zich normaliter niet zo laten horen. En dat zijn in het bijzonder mannen. Maar ook jonge mensen. Ja, daar hopen we ook heel erg dat ze mee zullen doen.
2: Ja. En wat hoopt u uiteindelijk dat de resultaten gaan veranderen voor slachtoffers en hulpverlening?
0: Wij hopen met de resultaten de hulpverlening te verbeteren. En dat betekent dat professionals zich beter moeten verdiepen in de taal die aansluit en die taal moeten adopteren in de spreekkamer. Ja. Dat is waarvoor we dit doen.
2: Oké. Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten? Of wat hoopt
0: u? We verwachten dat we eind dit jaar kunnen communiceren over de resultaten uit dit onderzoek.
2: Oké. Helder verhaal. Dank voor de toelichting. Iva Bitsjanits, hoogleraar seksueel misbruik, over het onderzoek van het UMC. Over taalgebruik bij mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Dank u wel en veel succes met het onderzoek.

0: Dion en de Belmonts, The Wanderer hier op Radio M Utrecht. Het loopt tegen 7:30. We luisterden zojuist naar het gesprek met professor Iva Bicianic, hoofd landelijke psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren, UMC Utrecht, en directeur kennisontwikkelingscentrum seksueel geweld. We hebben haar gebeld over het onderzoek dat UMC Utrecht doet naar taal, naar grensoverschrijdend gedrag. Je kunt meedoen met dat onderzoek.
1: Ja.
0: En als je wil weten hoe, mag je ons natuurlijk altijd even een appje sturen. Dan zullen we jou anoniem in contact brengen. Maar je kunt ook naar een URL gaan.
1: Ja, dat is stempanel.nl. Dus STEM en dan panel, dat is dan PANEL. Stempanel.nl, dat is de website waar je naartoe kunt voor het onderzoek.
0: Zij roept op om zoveel mogelijk mensen met ervaring, hoe klein dan ook, deel te laten nemen. Nou, dankjewel. Zo dadelijk zit hier Marjolein met het Regio Nieuws. Een explosie met grote gevolgen in Woerden zit daarin. En tientallen gebruikers van huur-e-bikes die zijn op de vingers getikt.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Oh la la, c'est un beau roman.
2: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
4: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
2: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
4: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
2: Woeste vakantieliefdes.
4: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
2: Morgen Radio M Utrecht.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans. Alleen de prijs is anders.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: 7:30, Radio M Utrecht. Het is tijd voor het regionieuws met Marjolein Heijen. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we beginnen het regionieuws, begrijp ik, met een explosie.
1: Ja, Woerden werd gisteravond opgeschrikt door een harde knal. Er was een explosie bij een appartementencomplex aan de Anton Moofstraat in Woerden. En door die ontploffing ontstond korte tijd ook brand. 24 woningen zijn na die klap ontruimd vanwege de veiligheid. De bewoners werden opgevangen in een sporthal in de buurt. Het appartementencomplex heeft veel schade door die klap. Volgens de brandweer was er zelfs gevaar dat delen van de gevel naar beneden zouden vallen. De politie onderzoekt de mishandeling in Amersfoort na de Pride in die stad. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging een man op de fiets richting Leusden en daar werd hij van zijn fiets getrokken. Meerdere jongens op fatbikes waren hierbij betrokken, meldt de politie. Het slachtoffer heeft ernstige verwondingen. De organisatie van de Pride noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Wie informatie heeft, wordt gevraagd om die te delen bij de politie. Een ernstig ongeluk gisteravond op de A12 bij Utrecht. Meerdere auto's botsten op elkaar, waarna de snelweg werd afgesloten richting Arnhem. Bij knooppunt Lunette landde een traumahelikopter op de snelweg omdat iemand bekneld zat in de auto. Veel hulpdiensten kwamen af op het ongeluk. De weg ging dus meerdere uren dicht, ook voor het onderzoek naar de toedracht. En bij een ongeluk met een motor op de Lekdijk Oost bij Nieuwegein is ook iemand gewond geraakt. Een automobilist en een motorrijder botsten daar op elkaar. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het fietsverhuurbedrijf Lime heeft tientallen mensen geblokkeerd omdat ze zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden. De groene e-bikes van het bedrijf zijn sinds kort op veel plekken in de regio te huur. Mensen kunnen zo'n fiets pakken via een app en op een aangegeven plaats weer terugzetten. Maar dat gebeurt vaak niet netjes en er is veel ergernis over de chaos die dat geeft, onder meer in de stad Utrecht. Lime meldt op vragen van de politiek in die stad dat 80 mensen inmiddels geblokkeerd zijn.
0: Nou ja, zeg, leen jij wel eens een fiets op die manier?
1: Nee, dat niet. Maar ik zie wel dat het soms echt gewoon lukraak ergens neergezet of gegooid wordt. Ja, ja.
0: Ligt hij weer in het gras? Ja.
1: Ja.
0: Grijpt dat ook niet?
1: Ik ook niet. Je gebruikt zo'n fiets. Ja. Het is toch fijn als die ook weer netjes staat voor de volgende. Maar goed, dat is misschien mijn leeftijd. Dat ik denk, doe eens normaal.
0: Je bent een stuk jonger dan ik, hoor.
1: Nou goed, meer daarover kun je ook nog lezen op de app en op onze website.
0: Helemaal goed.
1: Doe ik nog even het weer. De zon breekt op steeds meer plaatsen door. Het wordt weer een mooie zomerse dag. Weinig wind, 27 graden.
0: Het is aan de temperatuur, hè, zou je kunnen zeggen.
1: Nou.
0: Ja, zeker. Marleen, dank je wel. Over een half uurtje nog maar weer even wat
1: hoofdpuntjes. Ja, zeker. Tot zo
0: weer. Het nieuws kruipt maar door natuurlijk. We gaan even naar de weg. Het is hier en daar wat druk aan het worden. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en de afrit Everdingen. Daar staat een file met een vertraging van ruim 5 minuten. Geldt ook voor de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Reewijk. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Eemnes en Huizen, ook 5 minuten. En dan gaan we naar de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen de afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Daar staat een file met een vertraging van 10 minuten.
7: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
20: Utrecht is wakker. Met Koop Geersing.

0: The Jacksons met Blame It on the Boogie. Ja, binnen in Soest wordt het middeleeuwse gewaad van de oude kerk even opzij geschoven voor de bouwvakkers. De toren zit in de stijgers en dat gebeurt niet elke dag. Robert-Jan Boy die klom er speciaal voor ons naartoe. En die staat waarschijnlijk midden in het bouwverkeer of tussen het bouwverkeer klaar om ons rond te leiden. Is dat zo, Robert-Jan?
1: Ja, inderdaad, tussen de bouwhekkenkoop, kijkend naar die, de toren van de oude kerk, die helemaal in stijgers is gehuld. Om die stijgers is een doorzichtig wit doek gespannen, dus het ziet er echt ingepakt uit. Boven, moet even goed omhoog kijken, zijn ze bezig met wat, ja, geen idee. Ik hoor allerlei geluiden. Hier vlak van mijn neus een soort werktafel, waar hem hier bezig is met het behandelen van twee bakstenen en liniaal. Wijst u even op een tekening. Wat bent u aan het doen, meneer?
2: Nou, ik ben uitslag aan het maken voor de metselaar. Dat hij weet wat hij moet metselen voor de trap van de entree.
1: De maat van de baksteen?
2: Ja.
1: Die wordt
2: precies
1: berekend?
2: Ja, om te zorgen dat de trap straks netjes recht is.
1: Ja,
2: dus,
1: dat is
2: een
1: van de werkzaamheden. En die bent hier van de bouw. Wat zijn ze nou in de toren aan het doen?
2: Daar zijn ze nu alle oude voegen aan het weghakken.
1: Ja.
2: Zodat ze straks nieuwe kunnen voegen. Dus.
1: Puur en voegwerk aangelegenheid.
2: Ja. Ja.
1: En hoe is het om aan deze oude kerk te werken?
2: Op zich wel leuk. Weer een uitdaging.
1: Het is weer eens wat anders.
2: Ja, wat anders dan een woning. He?
1: Ja, ik wou het zeggen. Ja. Voor deze kerk die stamt dus uit 1350. Ja, ook de kerkrentmeesters zijn ook meegekomen. Wij noemen bijvoorbeeld de heer Kracht. Ja, die met een rol papier hier in zijn hand staat te kijken.
3: Er staat een hele geschiedenis van de oude kerk zo ongeveer op.
1: Ja. Ja, 1350 zei ik al.
3: Ja, 1352 is het gebouw neergezet. En dat heeft in 150 jaar gestaan. In die tijd zijn er nog wat wilde en woeste vernietigingen geweest van het pand.
1: Ja.
3: In de fik gestoken. En het is in 1480, 1481 weer opnieuw opgebouwd.
1: Ja, hoe zag Soest er toen uit, meneer Bok dan?
4: Oh, dat kunt u zich raden. Hier en daar een boer, een schaapherder, een struikrover misschien. Ja. Het waren ganz andere tijden.
1: Maar nou staat die kerk eigenlijk midden in het dorp, zou je kunnen zeggen?
4: Ja, midden in het dorp. En daar heeft hij altijd wel gestaan, hoor. Dit is eigenlijk by far de oudste plek van Soest. En ja, in vroege tijden, toen de afsluitdijk er nog niet was, dan klotste de Zuiderzee. Die klotste hier zo ongeveer tegen de onderkant van de oude kerk aan.
1: Hier,
4: in tijden
1: tegen
4: van hoogwater.
1: Nee.
5: Bij hoogwater, met de waterramp van 1916, als ik me goed herinner, was daar heel veel water hier tot aan Hoogland, wat ook allemaal ondergestroomd was.
1: Ja.
5: En tot dan hier de voet van de kerk stond het. En Soest had vroeger een lintverbouwing. Dus vanaf Amersfoort kwam je de hoofdweg richting Amsterdam. En verder was er niet veel aan de buitenkant.
1: Ongelooflijk is trouwens hier Idenburg, ook kerkrentmeester. Wat is eigenlijk een kerkrentmeester? Want het klinkt zo antiek.
3: Dat is iemand die voornamelijk over de financiën gaat en de gebouwen, de techniek voor zijn rekening neemt.
1: Ja.
3: En die heeft bepaalde bevoegdheden. Niet de uiteindelijke bevoegdheden, want die ligt bij de kerkenraad. Maar wij stellen dan zaken voor die de kerkenraad uiteindelijk boven moet beslissen en daar een instemming op geven.
1: Dit is toch wel een significante gebeurtenis, deze.
3: Dit is wel belangrijk.
1: Deze grote beurt, zeg maar.
3: Toch al een jaar of 7 is het al onderweg. Van eerste ideeën, plannen, inventariseren wat wil men, wat kan er.
1: Met zo'n werk wordt u gedaan? Ik bedoel,
3: dat ligt in handen van de gemeente Soest. De toren is van de gemeente Soest.
1: Aha, ja.
3: Dus niet van ons. En dat is al uit de tijd van de Napoleontische tijd, heb ik mij even bekeken.
1: Ja.
3: Toen wilden we het als uitkijktoren gebruiken.
1: Aha.
3: Voor eventuele vijandelijke troepen van Napoleon.
1: Ja, en in de kerk gebeurt ook nog wat. Ik zou zeggen, laten wij zo meteen naar binnen gaan.
4: Ja, in de kerk gebeurt zeker het een en ander. Onder andere zijn er nieuwe stoelen gekomen. Die iets meer comfort bieden.
1: Ja.
4: En ook omdat zeg maar, andere mensen van andere kerken die gesloten zijn, moeten hier ook naartoe. Toen is besloten door de kerkraad, we moeten toch restaureren, dat we gezamenlijk een nieuwe stad gaan maken, zodat iedereen zich thuis voelt in een kerk die intern gewoon vernieuwd is, maar met behoud van het monumentale karakter.
1: Nou, wij gaan er binnen toe, want ik hoor al, er zijn nog zat vragen te stellen. Het is allemaal een beetje een bouwketenachtig iets. Maar even kijken wat ze ons even tegenkomen.

0: Daan vindt een goede keus. Vuurwerk, Senna en Sven Verstegen, onze nationale nieuwe, die hoor je de hele week. Die gaan we een beetje steunen en dat is hartstikke de moeite waard. Anne, goedemorgen opnieuw.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan even naar onze Facebookvraag. Die gaat over ijs.
1: Ja, daar hebben we het over, omdat het natuurlijk de komende dagen weer warm wordt buiten. Nou, we hebben knallers zoals 28, 29 graden hier in Midden-Nederland. En de vraag die we aan jou stellen is, wat is het lekkerste ijsje? Wat vind jij nou het allerlekkerste? Waar maak je nou het meest blij mee? Is dat bijvoorbeeld een waterijsje, een paar bolletjes ijs op een oebliehoorntje? Of is dat schepijs?
0: Oebliehoorntje, dat is netjes.
1: Ja, toch?
0: Ja, zo heet dat, ja.
1: Ja, oubli, ik heb in een ijssalon gewerkt.
0: Oubli is vergeten, toch?
1: Oublié.
0: Ja, morgen de Franse dag hier op
1: Radio
0: Utrecht. Ja, zeker.
1: Ja, nee, ik heb in een ijssalon gewerkt jarenlang. Dus ik heb een beetje kennis van zaken.
0: Dat geloof ik, ja. Soft ijs ook?
1: Nee. Vooral de bolletjes ijs. En dan had je een bolletje en van die hoortjes waar 5 bollen in konden.
0: Oh ja.
1: Als ik mensen dat zag nemen, dacht ik altijd, oh, arme tandarts. Wat een lunch is dit.
0: Ja, ja.
1: Oh,
0: nou, laat het maar weten. Wat voor ijs vind jij lekker? Want dat is een beetje onze dagvraag. Vanavond zal Aart er uitgebreid op ingaan. Tussen de middag Conny. En wij lezen straks ook even een paar reacties. Ja. Gita, goedemorgen.
2: Goedemorgen weer.
0: Het water rijdt, hè? Een soft ijsje is aan jou wel besteed.
2: Zeker, ja hoor. Dan kun je me bijna voor wakker maken. Ja, niet helemaal, maar bijna wel.
0: Ja, ik maak je even wakker met het feit dat in de Hengelwaldstraat het zonnetje alweer lekker door de bewolking is heen gebroken. Dus de warmte kan beginnen.
2: Ja, de warmte kan beginnen. Op de meeste plekken is het nu een graad of 17. We zien een paar wolkenvelden, vooral in de hoek van Renen, Veenendaal. En ook langs de noordwestranden van Midden-Nederland zitten nog wat wolkenvelden. Maar ja, het zal bovenal weer behoorlijk zonnig zijn vandaag. Met langzaam oplopende temperaturen. Die inderdaad naar 7, 28 graden koersen. De wind, lekker hoor, uit het noordoosten. Dat is fijn dat we zo'n noordoostelijk windje hebben. Die houdt dan de extreme warmte gewoon echt duidelijk uit de buurt. Hè? Want je ziet dat Frankrijk nog steeds zittert in hete lucht. Ik bedoel, die hebben nu al weken achtereen met een hittegolf eigenlijk te maken. Ik zag ook gisteren weer maximumtemperaturen in de zuidwestelijke helft van Frankrijk van 40, zelfs 42 graden zag ik een plaatsje.
0: Niet vol te houden.
2: Ongelooflijk. Oh, dan word je toch op een gegeven moment word je niet goed van dat het maar niet ophoudt. Nee. Het lijkt wel zo in de loop van later deze week getemperd te worden. Ook in Frankrijk. En bij ons is de hitte, de warmte, is eigenlijk voor veel mensen waarschijnlijk wel draaglijk. Denk dagelijks aan vanaf morgen zo'n 28 tot 30 graden. Daar zit het zo'n beetje tussenin.
0: Wauw.
2: En
0: warm genoeg hoor.
2: Ja, warm genoeg. Hè? Dat, voor de meeste mensen is het al heel wat.
0: Ja, ik zag ook bij ons op Facebook gisteren, hadden we ook een beetje naar de temperatuur gevraagd. Dat mensen er soms ook helemaal zat van zijn.
2: Ja, dat is echt verlangen naar de herfst eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, je ziet ook natuurlijk dat je tuinen en dergelijke het moeilijk krijgt. Je hoort natuurlijk al die berichten over droogte. Dus het is, ja, deels is het voor mensen leuk en prettig. En deels is het ook, ja, vermoeiend eigenlijk wel. Ik vind deze warmte momenteel wel een heel stuk minder vermoeiend dan die van 2 weken geleden toen. Want daar kon je eigenlijk geen kant op, tenminste ik niet.
0: Beter vol te houden dit.
2: Ja, je kunt je huis ook wat beter koelen, hè, door de koelere nachten. De ochtenden beginnen ook gewoon veel schappelijker. Je kunt zelfs een beetje, ja, een trui aandoen misschien 's ochtends op de fiets.
0: Nou,
1: echt? Ja, ik had mijn jas aan.
2: Ja, toch? Ja, met 13, 14 graden is dat fris en dat is gewoon lekker.
0: Moet
2: op
0: de
2: het
0: winterkast
2: water
0: weer openmaken.
1: Bijna mijn sjaal omgemaakt.
2: Ja. En 's middags, maar het is gewoon lekker dat je gewoon schappelijk begint. En ook dat het vannacht bleef het ook nog een klein beetje doorwaaien. Dus kun je huis nog een beetje doorwaaien.
0: Ja,
2: en de komende week zie je dat die temperatuur steeds tussen de 28 en 30 graden uitkomt. Met veel zon, af en toe wat wolkenvelden. Veel bewolking die hoog hangt van die windveren. Nou, daar is het dan op 10 kilometer hoogte zo'n min 40 graden. Dus daar zit de echte kou. Die zit altijd wel boven ons, maar op grote hoogte. En het windje blijft de hele week uit noord tot noordoost waaien. Vele matige wind is dat.
0: Ja. Gaat er nog iets veranderen op den duur, zullen we zeggen?
2: Op den duur gaat er wel iets veranderen. Het komt van ver, laat ik het zo zeggen. Er komen wat buien aan. Eerst boven Duitsland. Die bereiken ons nog niet. Ik denk dat wij in Midden-Nederland vrijdag op een enkele regen- of onweersbui kunnen rekenen. Maar de wind blijft uit het noorden en de buien lijken naar oostelijk Europa en naar de Alpen te gaan. En wij krijgen dan aanhoudend een noordelijk windje, maar zonder buien daarna. Dus er zit niet heel veel neerslag in het vat. Wel een temperatuurdaling. Zit je begin volgende week aan een voor veel mensen ook hele schappelijke 24 graden.
0: Nou, dat is een beetje zoals we gewend zijn, toch?
2: Ja,
0: afgelopen
2: toch?
0: Jaren. Dat zijn een beetje jullie temperaturen, toch?
2: Dat zijn een beetje jullie temperaturen. En ja, eigenlijk zitten we wel te wachten op neerslag. Al, ja, voor de rivieren natuurlijk. De Rijn staat laag. De scheepvaart heeft het lastig. Er is een verdringingsrace voor water al in gang, weet je wel. Dus er komen al wat onttrekkingsverboden. De waterschappen zijn druk bezig om de verzilting van zeewater, wat de rivieren inkomt, dat ook tegen te gaan. Dus er wordt hard gewerkt om al het water nog door te laten stromen. Maar dat wordt lastig natuurlijk als er weinig regen wordt verwacht.
0: Ja, en het water, dat kon nog wel eens een probleem worden.
2: Ja, ja,
0: denk
2: zeker.
0: Ik ook. Even kijken, waar staat hier de doe-het-zelf-set? Oh ja, hier heb ik een hier, hoor, stift. En ik heb hier, geloof ik, ook het...
2: Kijk eens.
0: Ik laat voor
2: kijk
0: alles...
2: Kijk nou toch uit!
0: Ik heb even een doekje.
3: Ja. Oh, kijk hier, alsjeblieft. Mijn bananenschil.
2: Gaat het over de mengtafel?
0: Ja, het gaat over de mengtafel. Kom even aan, als je wil.
3: Ja, ik zie het. Nee, vreselijk. Oh ja, ik zie de enorme
0: Anne denkt
3: vlek.
0: Dat ik het verzin, maar het is echt zo. Moet snel
2: Oké, kom
0: maar.
2: Het is echt zo.
0: Ja, dat gaat hier mis.
2: Oh, het gaat echt mis. Even absorberen doekje erbij.
0: Ja, dat doen we intussen. En wil jij maar vast beginnen?
2: Ondertussen begin ik vast met een zomerse zonnige spreuk. Een korte ook. Jullie steeds met zonneschijn. Dan krijgen we straks gouden wijn.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja. Au.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Dorald Negens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
12: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
11: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
13: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
11: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Dorald. Het is 8:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. Fijn dat je erbij bent vandaag. Fijn dat jij erbij bent. Marjolein, goedemorgen weer.
15: Goedemorgen.
14: Ja, het is weer tijd voor het overzicht van het regionieuws. Over een klein half uurtje. Mm-hmm. En ja, maak het spannend.
15: Nou, door een explosie in Woerden is de gevel van een appartementencomplex flink beschadigd geraakt. Delen konden daar naar beneden vallen volgens de brandweer gisteravond. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De explosie was bij woningen aan de Anton Moof. Straat. 24 van die woningen werden ontruimd. Een deel van de bewoners kon gisteravond wel weer terug naar huis. De politie onderzoekt een mishandeling in Amersfoort na de Pride in die stad. In de nacht van vrijdag op zaterdag fietste een bezoeker richting Leusden en werd daar van zijn fiets getrokken. Meerdere jongens op fatbikes waren hierbij betrokken en het slachtoffer raakte ernstig gewond. Internationale aandacht dan voor Houten. Buitenlandse media die weten die gemeente goed te vinden de laatste tijd. En zo rond 8:30 vertellen we waarom.
14: Nou, dit maakt het inderdaad spannend. Ja.
15: Ik maak het dan toch maar spannend.
14: Ja, zeker. Ja. Houten op de kaart, dat is leuk zeg. Nou, fijn, dankjewel. We spreken jou binnen een half uurtje, denk ik, hè?
15: Ja, zeker. Tot zover.
14: Was alweer bezig met het regio-nieuws. Ze gaat terug naar de redactie. Ik ga even kijken hoe het met de weg is op dit moment. Nou, het zal best goed zijn. Hoe is het met de files dan, Koop? Ja, dat is een ander verhaal. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een file tussen Zalt, Bommel en Culemborg. Ja, daar moet je toch even een kwartiertje extra voor nemen.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
16: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
19: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
20: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Hanne.
3: Hallo.
2: Ja, we zijn echt begonnen vandaag. Hè. De maandag is een feit, hoor. De ochtendspits is een feit. Overal in de provincie kruipt het verkeer een tandje harder. Door dat er toch hier en daar wel wat vaststaat. Zo dadelijk een club in Utrecht die voetbal toegankelijk maakt voor kinderen die eerder nergens terecht konden. En muziek en weer komen eraan. Robert Jan die staat inmiddels binnen in die eeuwenoude kerk in Soest. Of zit je inmiddels weer buiten, Robert Jan?
4: Nee, ik ben binnen. Als je galm hoort, kan dat zomaar kloppen. Want we staan midden in de kerk. De kerkbanken zijn eruit. Het ziet er allemaal helemaal nieuw uit. Een nieuwe vloer, kan ik zo zien. Alles nog in plastic. Waar die banken zijn gebleven, geen idee. Oh, wacht even, hier staan de nieuwe stoelen. Er is wat te zeggen over de verwarming. Het orgel helemaal in plastic gehuld. Nou, hier wordt nog van alles gedaan. Het geluid op de achtergrond wat je hoort, dat heeft te maken met het maken van de voegen van de kerktoren, die dus helemaal in stijgers ook is verpakt, als het ware. Nou ja, ik hoop dat je allemaal goed kan verstaan, Koop.
2: Want, ja hoor.
4: Doe ons uiterste best, dat zul je begrijpen. Ja. Maar hier is nog veel meer over te vertellen.
2: Ja, het is net of die bij de F1 staat.

0: Soul Woman tegenover mij.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: Gezellig, ja. Altijd fijn dat je erbij bent. Anne, een hele goede morgen. Stel je voor, je wilt dolgraag voetballen, maar je kunt niet terecht bij een gewoon team, tussen aanhalingstekens, vanwege een beperking. Voor veel kinderen is dat nog steeds de realiteit. Bij de Utrechtse sportvereniging USV Hercules proberen ze daar nu verandering in te brengen met een nieuw inclusief voetbalteam. Thijs de Leden van USV Hercules, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor een team?
2: Ja, een inclusief voetbalteam zoals wij dat hebben. Daar kunnen eigenlijk alle kinderen die willen sporten tussen de 6 en 12 jaar in terecht. En dat is ongeacht hun niveau, hun achtergrond of een eventuele beperking.
0: Ja.
2: En wij zien dan vooral, we hebben nu 15 tot 20 kinderen die een aantal keer hebben meegetraind. En dan zien we toch overwegend kinderen die fysiek of lichamelijk een beperking hebben. Die daarin dus samen kunnen komen en kunnen voetballen.
0: Ja, hoe gaat dat? Hoe is die sfeer?
2: Nou, overwegend positief en vooral heel, heel leuk wordt het ervaren. Kinderen zijn heel enthousiast en kunnen met elkaar daarin optrekken. En uiteraard zijn er af en toe ook wel eens wat prikkel op het veld. Omdat ze andere achtergronden of andere beperkingen hebben. Maar overwegend is het hartstikke leuk.
0: Ja, wat kom je dan bijvoorbeeld tegen?
2: Kinderen die wat minder geduld hebben, waardoor ze wat minder geduldig zijn bij het uitleggen van een oefening, afgeleid raken. Of kinderen die misschien wat minder goed met tegenslag kunnen omgaan.
0: Oh, ja.
2: Maar dat levert geen problemen op.
0: Nee, begrijp het. Daar moet je dus mee omleren gaan met elkaar.
2: Exact.
0: Ja.
2: Exact.
0: Zeg, waarom is Hercules hier überhaupt mee begonnen?
2: In de regio was er eigenlijk heel weinig voor deze kinderen mogelijk qua sport. En er is een organisatie, Equal Play. En die zijn vooral in het Westland een tijd geleden begonnen met inclusieve voetbalteams opstarten. En die hebben ons toen een aantal maanden geleden gevraagd of wij er ook belangstelling voor hadden om hier aan deel te nemen. En zo zijn wij in gesprek gegaan. En toen hebben we een plan gemaakt om afgelopen juni voor het eerst een aantal trainingen te organiseren.
0: Ja, dus uniek in onze regio zou ik bijna kunnen zeggen.
2: Ja, niet helemaal. Want bij Kampong hebben ze dit ook met hockey op touw gezet of proberen te zetten.
0: Ja.
2: En wij doen het vooral voor voetbal.
0: Ja, je hebt al even verteld dat het doorgaans heel erg goed werkt. Hè? Hoe is dat onderling tussen de kinderen? Ik bedoel, het lijkt me ook wel ingewikkeld, omdat de ene beperking natuurlijk de andere niet is. En bij de een je misschien wat meer ondersteuning nodig hebt. Hoe werkt dat in de praktijk dan?
2: Ja, we maken groepen. Ze hebben genoeg trainers op het veld om de groep, de grote groep te kunnen onderverdelen in subgroepjes. En dan kijken we naar kinderen die misschien al wat groter zijn, dat die wat meer bij elkaar geplaatst worden. Zodat we die wat meer op niveau kunnen uitdagen eventueel. Zonder dat we proberen kinderen uit te sluiten die misschien meer moeite hebben. Dus we willen niet dat niveaus leidend zijn. Alleen we kijken wel, misschien dat sommige kinderen net wat meer moeite hebben om in de oefening mee te komen. Dan kun je dat natuurlijk wel wat meer gestaffeld wegzetten.
0: Ja.
2: En we hebben ook genoeg trainers, dus we kunnen ook veel aandacht geven aan ieder kind. En daarnaast is er ook van Equal Play altijd een begeleider bij die wat meer kennis heeft binnen dit vakgebied, om in te kunnen springen.
1: Ja, Hercules is nu een maand onderweg hiermee. En als hoofd van de jeugdopleiding ben je regelmatig langs de lijn gaan kijken en ook in gesprek gegaan met ouders. Wat hoor je van hen?
2: Ja, die zijn ook overwegend positief. Vooral heel fijn dat kinderen een plek hebben om te kunnen sporten. Bezig te kunnen zijn. Die zien het plezier ook dat kinderen hebben. Maar ook dat ze dus bij op een plek komen waar ze samen kunnen groeien. Dat merk je niet alleen op het veld, maar ook zeker na afloop. Als we met z'n allen nog even wat limonade drinken en een goodiebag of wat kleding uitreiken.
1: Oh,
2: dan merk je dat ook, ja.
0: Ja. Waarom vind jij zelf dat er meer aandacht uit zou mogen gaan naar inclusiviteit in de sport?
2: Omdat het voor alle kinderen moet zijn, een sport. En je merkt dat, zeker nu ik er wat meer in aanraking mee gekomen ben zelf, dat er heel veel plezier en enthousiasme van die kinderen uitgaat. En die krijgen toch wat minder een podium in de reguliere sportvereniging. En die krijgen dus wel de kans om het te doen. En dat plezier en enthousiasme, dat is enorm enorm leuk om te zien. En dat wakkert ook echt energie bij andere mensen binnen de vereniging aan, bij trainers. En dat is denk ik iets wat we als verenigingen ook maatschappelijk moeten stimuleren. Dus het is ik denk een taak.

0: aanmelden. En dan doen we één keer in de week weer een training. En mogelijk zijn we ook aan het onderzoeken of er dan in een wat verder stadium ook wedstrijdjes gespeeld kunnen worden.
1: Ja.
0: Tegen andere clubs in het land die ook dit soort teams hebben.
1: Inclusieve clubs.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja. Nou, dat is leuk. Is er voldoende animo? Stel dat iemand luistert en denkt, nou, ik wil ook meedoen of mijn kind wil ook meedoen. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
0: Dat kan nog via de website van Equalplay. En dan kan je je aanmelden. En dat kan ik altijd voor een proeftraining. Dus niet dat je ergens aan vast zit. Je kan altijd voor een proeftraining langskomen. En als dat niet bevalt, dan kan je ook weer stoppen. Maar ja, de meeste kinderen hebben nu zo'n 15 tot 20 gehad. Die zijn bijna wekelijks teruggekomen. En ik verwacht ook dat een gros van die groep ook na de zomer weer actief zal zijn bij Hercules tijdens de trainingen.
1: Ja, nou, ik vind het een prachtig initiatief. Thijs, de leden van USV Hercules over het inclusieve voetbalteam voor alle kinderen. Dank even voor je tijd vanochtend en heel veel succes met je mooie werk.
0: Dankjewel.

0: Heerlijke muziek op de maandagochtend. Tina Turner. En zoals je weet ben ik fan. Anne, het woord is even aan jou. Of ja. Even naar Facebook, hè, denk ik.
1: Ja, zeker. We stellen vandaag een vraag aan jou. En dat heeft alles te maken met het warme weer. Dat weer een aankomst is. En nog steeds is natuurlijk. Wat is het lekkerste ijsje? Wat je ooit hebt gegeten? Of wat is je lievelingsijssmaak?
0: Ik
1: maak
0: het
1: er
0: toch
1: even mijn eigen draai aan.
0: Nee, maar ik... In 1968 was ik... Ja, nee, ik heb, gisteravond nog een ijsje gegeten. Een heerlijk schep ijsje. En er zijn zoveel soorten heerlijk.
1: Smaakkoosje.
0: Hoe heet het ook alweer met die rozijnen erop?
1: Malaga.
0: Malaga.
1: Boerenjongens.
0: Jij hebt gewerkt in een... Ja, boerenjongens, jij heette dat vroeger.
1: Ja, mag
0: zat er
1: ook
0: niet een scheutje alcohol in? Of,
1: ja, maar...
0: Officieel?
1: Ja, officieel. Wel, maar ja, in de IJsselon waar ik werkte was allemaal geprepareerd van de leverancier en er zat geen drank in.
0: Kan
1: ik
0: klaar, werd niet zelf gemaakt.
1: Nee. Want wij hadden geen ambachtelijk ijs. Nee.
0: Oké, okay. Wat is het verschil dan?
1: Ja, ambachtelijk ijs, dat is toch meer, ja, er zit meer liefde in en het zijn verse producten
0: romiger.
1: Vaak waar de ijsmaker mee werkt, romiger. Ja, en je weet gewoon dat het echt verschilt ook het aanbod per week.
0: Ik vind een raket ook heerlijk, hoor.
1: Ja, dat is ook zo. Nou, ik ben toch meer van schepijs, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, en ik zie wat reacties binnenkomen op de vraag. Gezellig. Dus leuk dat je reageert op de vraag. Kan overigens via WhatsApp of Facebook, Radio M Utrecht. En er is iemand die zegt, ik vind yuzu-ijs lekker. Weet je wat het is, Koop?
0: Geen idee.
1: Yuzu is een nieuw ingrediënt. Dat zie je in heel veel restaurants langskomen, voorbijkomen. In desserts vooral. En in cocktails trouwens. Yuzu cocktail laatst rond.
0: Ik kom echt nergens meer tegenwoordig.
1: Ja, Koop, het is toch echt een dingetje. Misschien is het een hype weer, maar het is een hele lekkere... Tenminste vind ik zelf een aromatische citrusvrucht uit Oost-Azië.
0: Oké, is het zoet?
1: Ja, een beetje zuur, zoeter, citroen, limoen, mandarijn, grapefruit. Zo zou ik het een beetje omschrijven.
0: Ik ga vanavond
1: heel lekker een
0: yuzu-ijsje halen.
1: Nou, dat zou ik zeker aanraden. Een ijssalon vinden die ze dat goed... Het sap wordt overigens ook vaak gebruikt in dressings. En dat geloof ik. Ja, nou goed, weten we dat ook weer, hè? Yuzu-ijs.
0: Kijk op Facebook, ga even naar Radio M Utrecht. En vanmiddag gaat Connie hier nog op in. En vanavond zal Aart ongetwijfeld met een aantal mensen spreken... over die heerlijke ijssmaken. Intussen is Marjolein weer aangeschoven. Zo dadelijk een ernstige mishandeling naar de Pride in Amersfoort... wordt onderzocht en Houten heeft zich internationaal op de kaart gezet. Je hoort zo waarmee.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen... nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Het is 8:30 geweest, Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker nog tot 9:00. Marjolein Heijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, veel schade in Woerden na een explosie, hè?
1: Ja, die was bij een appartementencomplex.
10: En er was volgens de brandweer gevaar dat delen van de gevel naar beneden zouden vallen. Gisteravond was die explosie. De omgeving is lange tijd afgezet vanwege de veiligheid. Op straat lag ook veel glas. En na de explosie aan de Anton Moofstraat werden 24 woningen ontruimd. Een groot deel van de bewoners kon gisteravond laat wel weer terug naar huis. Sommige appartementen hebben nog te veel schade. Het onderzoek naar de oorzaak van die explosie is nog aan de gang. De politie onderzoekt een ernstige mishandeling in Amersfoort na de Pride in die stad. In de nacht van vrijdag op zaterdag fietste een bezoeker richting Leusden, waar hij van zijn fiets werd getrokken. Meerdere jongens op fatbikes waren hier volgens de politie bij betrokken. Het slachtoffer heeft ernstige verwondingen. De organisatie van de Pride noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Wie informatie heeft, wordt gevraagd om die te delen met de politie. De A12 bij Utrecht is gisteravond uren dicht geweest richting Arnhem na een groot ongeluk. Meerdere auto's waren op elkaar gebotst bij knooppunt Lunette. De hulpdiensten kwamen massaal af op dat ongeluk. Onder meer een traumahelikopter landde op de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat zat iemand bekneld in een auto. De weg was lang dicht, ook voor het onderzoek naar de toedracht. Internationale aandacht voor Houten vanwege de maximum snelheid voor fietsers in die gemeente. Buitenlandse media die wisten verkeerswethouder Wouter van den Berg goed te vinden. De Duitse omroep ZDF kwam langs. The Guardian schreef erover. Ja, het ging om de fietsproef bij Houten Castellum in de buurt. Daar werd vorige maand een 20 kilometer bord neergezet. 2 weken lang gold dus die maximum snelheid van 20. Ja, van den Berg, de wethouder, die noemt het mooi hoe dit experiment verkeersveiligheid op de kaart heeft gezet.
0: Dat is mooi. Ja, daar moest het natuurlijk mee te maken, want dit was al nieuws weken geleden. Mm.
10: Maar
0: het is
10: dus wel,
0: inderdaad internationaal opgepakt.
10: Ja. Ja. Het is natuurlijk grappig ook, hè?
0: Ja. Ja, ik weet niet of ik 20 haal hoor op mijn eigen fietsje. Ik heb geen elektrische fiets.
10: Ik denk dat het vooral om die e-bikes gaat, hè, die veel te hard gaan. Ja. Dus het heeft ook wel een serieuze ondertoon. Ja.
0: Ja, absoluut. Nou, verkeersveiligheid boven alles in Houten. Gefeliciteerd.
10: En je leest er ook nog veel meer over op de app en website. Dan het weer. Het wordt een mooie zomerse dag met weinig wind. En vanmiddag 27 graden.
0: Nou, mooie temperatuur. Fijn dat je er was. Je bent over een uurtje weer bij Edwin.
10: Ja, zeker. Tot dan.
0: Tot dan. Even kijken bij de ANWB. Die hebben daar een speciale website voor ons. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Een file tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen levert een vertraging op van 5 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Evedingen ruim 10 minuten. Ruim 5 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Houten ruim 5 minuten. 10 minuten op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. Dat komt door een ongeluk. En de A27 tot slot richting Almere vanaf Utrecht dan. Tussen Eemnes en afrit Almere Haven. Daar staat een aardige file met een vertraging van een kleine 10 minuten.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer. En standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: nog hele jonge Mick Jagger. En Keith Richards. En noem ze allemaal maar op. De Rolling Stones. The Last Time. We krijgen nog steeds vragen even over het gesprek, over het onderzoek van de Universiteit van het UMC is het, hè?
1: Ja,
0: in Utrecht. Ja. Dat gaat over woorden die je gebruikt na een heftige situatie, waarbij misschien sprake is van seksueel overschrijdend gedrag. Je kunt meedoen aan het onderzoek.
1: Ja, en dat kan via stempanel.nl. Dus dat STEM en dan panel. PANEL. Daar kun je het onderzoek vinden.
0: Daar kun je het onderzoek vinden. Ja. En kijk daar even rustig. En als jij een ervaring hebt, hoe klein ook, dan draag je bij.
1: Heel waardevol. Ook voor de hulpverlening die wordt geboden aan de mensen die dat meemaken.
0: Ja. Ja. Zullen we naar Soest gaan? Wat denk je?
1: Ja, laten we dat doen. Ja, want buiten staat de toren van de oude kerk in Soest in de steigers. Maar ja, het echte verrassingsverhaal speelt zich binnen af. Daar krijgt een kerk van bijna 700 jaar oud opeens infraroodverwarming. Ja, middeleeuw en moderne techniek in één gebouw. Robert Jan Boy, onze verslaggever, staat tussen de kabels en de klimaatapparatuur en neemt ons mee door die vernieuwing. Robert Jan, hoe warm wordt het daar straks?
2: Ja, de apparatuur staat nog uit. Bovendien de tropische temperaturen verwarmen alles behoorlijk op natuurlijk. Maar de kerk op zich is helemaal leeg. Dat wil zeggen, als ik naar links kijk, zie ik een piano onder het plastic. Ja. Ik zie daar grote beeldschermen onder het plastic. Maar de kerkbanken zijn er niet. Het orgel zien we daar, niet te vergeten. Ook in plastic gehuld. Het is een eeuwenoude kerk, je zei het al, Anne. Met van die tongewelf, als je omhoog kijkt. Een beetje donkergroen geschilderd. Balken van die typische kerkraampjes. Ja, hoe zag het hieruit voor de hele restauratie, meneer Kracht?
3: Nou, voor de restauratie hadden we hier houten vlonders. Verwarmingsbuizen. Die liepen onder de treep door, om de kerk toch optimaal te kunnen verwarmen. Maar de gasmeter liep natuurlijk vrolijk mee, hard mee. En vandaag de dag is het eigenlijk onverantwoord. Dus hebben we ook voor een ander verwarmingssysteem gekozen. Infraroodpanelen hangen nu
2: aan. Het lijken net lampen hier. Terwijl je even naar beneden kijken, zie je de betonvloer voor een gedeelte. Helemaal maagdelijk en vastgestort.
4: Ja.
2: Maar infraroodverlichting, meneer Iedenburg.
4: Verwarming.
2: Hoe werkt dat?
4: Nou, die zetten we natuurlijk enige tijd voor de dienst aan. En dan verwarmt het direct de oppervlakte en de mensen die eronder zitten. Dat heeft minder opwarmtijd nodig dan een verwarming op gas gestookt.
2: Ja.
4: En we hopen daar voor in de toekomst zuiniger mee om te kunnen gaan en goedkoper te kunnen doen.
2: Ja.
4: Dus zonder gas, we gaan helemaal van het gas af.
2: Moet je dan wel goed insmeren tegen die infraroodstraling?
4: Nee, zo hard stoken we niet.
2: Oh, dat alles er gebruind uitkomt.
5: Ja, nee, dat lijkt mee te vallen. Kijk, we hebben een nieuwe kabel van Stedin laten. Een zwaardere kabel.
2: Ja.
5: En dat is nog niet ideaal. Je zou om nog meer effect met elektra te kunnen hebben, zou je een nog zwaardere kabel. Maar dat is, als kerk kunnen we dat niet betalen. Dat komt op duizenden euro's vast terecht per jaar wat je dan zou moeten betalen.
3: Stedin kan het ook niet. Die staat er niet toe. Die levert het niet. Die wil het niet.
2: Congestie te maken. Ja, net congestie natuurlijk. Ja, maar goed,
3: zit vast ook hier.
2: Deze hele restauratie kost 9 ton. Er zit de kerk toe en dan
3: inclusief
2: ook.
3: Inclusief het dak, ja.
2: Dat kost de kerkgemeenschap nogal van natuurlijk.
3: Ja.
2: U bent alle kerkrentmeesters. Heeft het verstand van het geld natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar toen we hier juist rondliepen, zeiden jullie van, hé, wacht eventjes, een lekkage.
3: Er moet nog wat gebeuren.
2: Dat komt wel wat tevoorschijn.
3: Komt wat tevoorschijn, ja. Dat heb je met een klus als deze. Je ontdekt altijd gaandeweg in het hele proces, in het traject, dat je nog een keer tegen een verrassing aanloopt.
2: Ja.
3: Hier dus ook.
2: Maar hoe is het dan om deze lege kerk te staan? Want dit is in 70 jaar niet gebeurd.
3: Nou, het op zich is wel fijn dat die leeg is. Dat we zien dat wat er allemaal moet gebeuren. En wat er al is gebeurd, dat is toch wel fijn om te zien.
2: Ja.
3: Maar we zijn er nog niet, blijkt ook wel.
4: Nee, er moet nog het een en ander gebeuren. De bijgebouwen moeten nog geschilderd worden. En de vloerbedekking moet er nog in daar. We hebben hier de stoelen al klaarstaan om in te stellen. Hier op de vlakte.
2: De nieuwe stoelen.
4: Ja. Nieuwe stoelen. Die wordt ook bij de stoelen rekening gehouden met de verwarming. Want een harde stoel kan je niet hebben, want dan werkt de infrarood niet. Dus we hebben zachte stoffenstoelen.
2: Ga zo maar door.
4: Zo blijven we nog wel even bezig.
2: Maar even over stoelen gesproken. Die moeten natuurlijk wel bezet worden. Ja. Nou, we horen als het over kerken gaat dat er alom kerken gesloten worden. Ik begrijp, in Soest zijn er ook twee kerken gesloten. Ja, waarom is dit allemaal de moeite waard?
5: Daarom heeft deze herinrichting ook plaatsgevonden. We hebben nu een vlakke vloer. Daarvoor hadden we, zoals mijn collega's net al zeiden, hadden we vlonders. En die vlonders die liepen trapsgewijs af. Ja. Zo, en er liepen verwarmingsbuizen, daardoor kon je er niks mee. Nu hebben we een gladde vloer. Die maakt ook een andere opstelling mogelijk. Niet alleen maar, zeg maar klassikaal met het...
2: Maar komen er nog genoeg mensen in de kerk? Is de belangrijkste vraag, denk ik.
5: Nou, wij blijven altijd hoop houden, zeg maar. Want de kerk bestaat al 2000 jaar. Die gaan langer mee dan u en ik. Maar ook met deze... Dit opent meer mogelijkheden voor concerten, voor bijeenkomsten, voor uitvaarten, noem maar op, voor exposities. En dat is ook een grote voordeel van deze nieuwe...
3: De maatschappelijke betekenis van zo'n gebouw neemt toe. En dat kan hier ook de waren al tentoonstellingen, de waren al concerten. En dat krijgt nu een extra lading, denk ik, met zo'n mooie opgeknapte kerk. Ja. Daar is iedereen toch wel blij mee.
2: Meest een grote zorg over de toekomst? Kijk, vergrijzing waarschijnlijk, zo maar door.
3: Soest is al een vergrijzde gemeente. Dat hou je niet tegen. Maar het opknappen van deze kerk was ook al voorwaarde bij het sluiten van die andere twee kerkgebouwen. Toen is er besloten destijds, we gaan de andere overblijvende kerken gaan we opknappen. Met name deze kerk, want die was er het hardst aan toe.
2: Dus het is zeker, laat maar zeggen, dat je niet straks een hele mooie gerestaureerde kerk hebt... die zeg maar voor het grotendeels
4: leeg staat. Ja, daarom zijn er ook nevenactiviteiten mogelijk. Ja. Veel meer dan voor die tijd.
5: We richten die kerk niet alleen in voor de eigen kerk in de gemeente... maar eigenlijk voor de hele burgerij van Soest. Want die houdt hiervan. Kijk maar naar de brandweer. Die heeft een nieuw logo hier. En waar staat er midden op dat logo? Nou. Dat is het prominente toren van de oude kerk.
2: Wacht eventjes.
5: Bij zijn toren hoort een kerkgebouw.
2: Kijk, ik zie het al. Alle vertrouwen.
3: Vroeger was hier ook de toren een uitkijkpunt voor de brandweer. Er hangt nog een telefoontoestel. En die gingen kijken, is er een kans op bosbrand? En dan konden ze direct bellen en de brandweer inschakelen. En dan werd de brand gelust hopelijk.
2: Nou ja.
3: Dus dat is voorbij.
2: Soest bestaat 2028. Duizend jaar. Dan zal de oude kerk ook een belangrijke rol gaan spelen als het gaat om die geschiedenis.
4: En willen we het klaar hebben.
2: 6 september gaat die open, hè?
3: Dat is de bedoeling. Dat, is
2: dat zal een, zal een feestelijke
3: dat
2: dienst
3: een
2: worden.
3: Dat moet een feestelijk gebeuren. Er is een commissie die dat organiseert. Daar houden we eigenlijk een beetje ver van.
2: Zeg, bedankt en veel succes in de toekomst.
3: Dank je wel, Robert-Jan.

0: I'm New You. Taylor Swift was dat. Een mooi liedje vond ik dat.
1: Oh ja.
0: Jij bent geen Swiftie.
1: Niet, nou ja. Ik vind, ja, nee, ik ben geen Swiftie. Maar ik vind haar muziek wel leuk hoor.
0: Ja.
1: Het is niet, maar ik ben geen fan.
0: Nee, oh. Nou, maar dat hoeft ook niet hoor.
1: Nee.
0: De muziek is lekker hier op Radio M Utrecht. We kijken nog één keer terug in dit programma naar wat wij op Facebook hebben gepost. Radio M Utrecht even opzoeken. En reacties kun je verder horen vanmiddag tussen de middag. Natuurlijk in Aan Tafel met Connie. En bij Utrecht Komt Thuis. Aard zit daar. Die praat daar ongetwijfeld over door. Dat is ook een liefhebber, denk ik, van ijs.
1: Dat denk ik ook,
0: ja. Denk je zo'n vraag niet, natuurlijk. Hè? Ja. Er zijn mensen die dus een grote rit maken, begrijp ik. Om een lekker ijs te eten.
1: Ja, ja, dat zegt Johanna. Die rijdt graag heel wat kilometers om naar lekker ijs te rijden.
0: Duur ijsje.
1: En dan staan ze dan ook in de rij.
0: Ja.
1: Dat zie ik ook wel eens op social media voorbij komen. Dat die ijssalons gewoon rijden tot buiten. En allemaal voor dat lekkere ijsje.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het wel wat. Nou, er zijn ook op mensen die dat vooral niet doen. Want die houden helemaal niet van ijs. Ik heb hier iemand die zegt, ja, ik gruwel ervan. Die zoete, plakkerige massa blijft overal aan plakken. Ja, je moet ervan houden.
0: Ja, je moet er zeker van houden. Nou, je kunt nog reageren hoor, want het blijft nog een hele tijd open.
1: Zeker.
0: Pagina.
1: Ja,
0: dankjewel Anna. We gaan eventjes naar Gita. Goedemorgen weer.
2: Goedemorgen weer.
0: Ja, een stralende dag, heb ik het zo wel goed samengevat.
2: Zeker, ja.
0: Mooi.
2: Een paar wolkjes, maar dat is ook wel eens fijn als er wat aan de lucht te zien is. Maar die schuiven vooral ten noorden van Midden-Nederland langs. En de wolkjes die het vorige uur nog in de omgeving van Rhenen in het zuidoosten van Midden-Nederland hingen, die zijn inmiddels al weggebrand. Dus vooral weer zon, wat hoge wolkenvelden, wat windveren, misschien wat vliegtuigstrepen. En verder gaat de temperatuur zich weer langzaam opbouwen. Het is nu al op veel plaatsen een graadje of 18, 19 bij een noordoostenwind. We gaan naar 27 graden toe.
0: Ja, dat is wat we de hele ochtend al horen.
2: Ja.
0: Het wordt gewoon een lekkere, warme dag, maar niet zo warm. Het voelt niet zo warm als een tijdje geleden. Hè?
2: Nee, je ziet dus echt dat je verschillende soorten zomer, hoogzomerweer hebt. Sowieso is het niet zo heet als twee weken geleden, toen we echt in die hitte zaten. Maar het is zeker niet zo klam. De luchtvochtigheid is gewoon lager. Er staat wat meer een briesje. De nachten zijn minder heet. Het is allemaal voor veel mensen, denk ik, een heel stuk draaglijker, deze warmte.
0: Ja, dat is het zeker. Nou ja, dan willen we natuurlijk graag even weten, waar gaan we naartoe? Komen er nog plaknachten? Wanneer komt het onweer? Nou, dat soort dingen.
2: Ja, nou, de komende dagen nog geen onweer. Ik denk de komende dagen, bijvoorbeeld morgen, dat je ziet dat het 28 tot 30 of 31 graden wordt. Een opstekende noordoostenwind. Dus morgen wel, denk ik, wat meer wind dan vandaag. Het windje is steeds wel lichtjes aanwezig. Maar morgen kan er misschien wel een volle windkracht 4 komen te staan uit het noordoosten. Dat is er dus wel. Veel zon, ook woensdag, zon. Af en toe is een paar wolkenvelden. Ja, veelal hangen ze wat hoger in de lucht. Of het zijn afzwaaiers van een paar buien boven Duitsland. Maar die buien zelf bereiken ons niet. Het is tot en met donderdag droog, zonnig, s'nachts een graadje of 16, 17. Dus die nachten worden wel iets warmer. Maar we blijven onder die vermaledijde 20 graden. En dan op vrijdag, ja, kans op een enkele onweersbui. Dan draait de wind van noordoosten naar noordwest. En dat klinkt niet als niet zoveel, maar daardoor komt er wel wat koelere lucht onze kant op, met wat meer Noordzeewolkenvelden die wat makkelijker ook bij ons komen. Dan heb je vanaf zaterdag, zeg maar, een beeld van wolkenvelden, flink wat zon, waarschijnlijk stapelwolken en flink wat zon, en nog steeds hele aangename temperaturen en, ja, weinig neerslag van grote omvang in zicht. Ook niet volgende week.
0: Nee, dus het blijft lange tijd droog.
2: Ja, het blijft lange tijd droog. Het lijkt zich samen te bollen, die enkele onweersbui rondom de vrijdag, de aanstaande vrijdag.
0: Ja, zou ik me dan een beetje op voorbereiden. Ja. Maar daar moeten we ons ook niet al te veel bij voorstellen.
2: Nee, verwacht er nog niet te veel van. Het zit nog niet heel overtuigend, jubelend in de kaarten.
0: Nou joh, ja, als dat het dan is, dan sluit het mooi af, toch?
2: Ja, denk het wel.
0: Gita, dank je wel voor vanochtend.
2: Alsjeblieft,
0: weer.
2: Hè.
0: Je bent dan straks bij Connie, 12:30, 10:15.
2: Zeker, en vanavond
0: 1.
2: Ook weer bij Aard.
0: Tuurlijk, ja. Vul me maar aan hoor. Mag allemaal. Doeg!
2: Doei!
0: Dankjewel, Anne.
1: Dankjewel. Tot morgen.
0: En veel plezier met Edwin zo dadelijk. Lekker spelletjes, Nederlandstalig, heerlijk.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Dit is Eemland 1.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
11: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
10: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
12: Perhaps with time you might come to like me.
13: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
10: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
14: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Een heel goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van deze maandag 13 juli. Ja, u krijgt altijd de nieuwtjes van mij, hè, op de maandag en de dinsdag als ik er ben. En vandaag, maandag 13 juli, staat bekend als Internationale Puzzeldag. De reden hiervan is omdat vandaag de verjaardag is van de Hongaarse uitvinder van de Rubik's Kubus, kent u hem nog? Erno Rubik. En Erno Rubik was naast de uitvinder van de Rubik's Kubus wiskundige en architect. Nou, dat u dat maar even weer meekrijgt vandaag. Wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel? Vrouwen in de hoofdrol in Nieuwe Barendse Wijk. Niet bang maken, maar goed voorbereiden. Nieuws vanaf de banen van de Dutch Open. Het weer met Klaas Bijker en sport van Arjan Klaver. En we schakelen over naar Bunschoten Spakenburg. En we gaan horen wat Willem van Veluwe voor ons in petto heeft. Dus gezellig blijven luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 13 juli.
17: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Toto begonnen we mee deze ochtend met Hold the Line van het album weer uit 1978. Ja, de band is niet helemaal meer compleet. Deel van de mannen zijn helaas niet meer onder ons, maar een deel ook weer wel gelukkig. Mooie muziek van Toto en u luistert naar Radio Eemlands 1 met het programma Radio 1, Eemland 1 Actueel. We gaan naar sterke vrouwen. Vrouwen met een verhaal, een boeiend verhaal. Sterke vrouwen wiens naam niet vergeten mag worden. Tenminste, dat vond Lynn Huisman, raadslid van GroenLinks. En ook zij maakte zich hard om deze vrouwen voor altijd op de kaart te zetten. En hoe dat gaat gebeuren, ja, daar ga ik met haar over praten. Lynn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Lynn, een initiatief om de straten in de nieuwe wijk Barendse Zoom naar bekende vrouwen te gaan vernoemen. Was dat alleen maar jouw idee of was dat nog met andere mensen samen?
1: Nee, dat was wel iets van onze fractie. En toen kwamen we daarmee. Toen dachten we, dat is eigenlijk wel echt een heel mooi initiatief. En zeker omdat de Barendse Zoom, ja, dan kunnen er meteen meerdere straten vernoemd worden naar een vrouw. Dus dat is ook meteen een mooie mogelijkheid om een inhaalslag te maken van de scheefgroei. En toen zochten wij steun bij natuurlijk de Partij van de Arbeid en voor Baren. En zij waren ook enthousiast.
0: Ja, daar gaan we het zo even verder over hebben. Ja. Want niet iedereen was enthousiast. Maar nee. Vonden jullie het zo belangrijk, want je had het even over scheefgroei, dat deze vrouwen genoemd, maar ook herinnerd moeten blijven?
1: Nou, het is zo dat 1 op de 5 straatnamen in Nederland die wordt vernoemd naar een persoon. En uit onderzoek blijkt dat ruim 85% daarvan wordt vernoemd naar een man.
0: Ja, nog steeds, hè?
1: 15%, ja. En de overige 15% die dan wel wordt genoemd naar een vrouw, is vaak dan iemand van het koningshuis. En wij vinden het belangrijk dat er op een gelijkwaardige manier gerepresenteerd wordt. Omdat onze openbare ruimte ook eigenlijk een soort spiegel is van onze samenleving.
0: Ja, hele goede reden. Hele goede reden.
1: Ja.
0: Noem eens een paar van die vrouwen die zeker niet vergeten mogen worden.
1: Nou ja, allereerst Aletta Jacobs. Zoals ons voormalig wethouder Steven de Vries al aangaf, die is ongeveer in 80 dorpen en steden vernoemd, maar niet in Baarn, terwijl ze hier haar laatste adem uitblies.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook bijvoorbeeld Johanna Westerdijk, onze eerste Nederlandse hoogleraar. Esme van Egen, bekende verzetstrijder. Willemijn Veethof, ook belangrijk geweest in het verzet. Nou ja,
0: en zo zijn er nog een aantal, hè? Ja, heel belangrijk. Nou had je het net al over de mening van bepaalde politieke partijen binnen de gemeenteraad. Nou waren de VVD en het CDA, die waren toch niet gelijk helemaal loeiend enthousiast, hè?
1: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Ja, en wat is dat dan? Is dat omdat het afwijkt van de norm die tot nu toe gehandhaafd is? Of hadden ze daar een bepaalde reden voor?
1: Nou ja, de VVD was samengevat van mening dat als we zo'n strak kader meegeven, dat dan mannen eventueel buitengesloten worden. En het CDA was van mening dat straten niet vernoemd moeten worden naar een vrouw, omdat simpelweg vanwege haar gender. Dat is natuurlijk, dat was eigenlijk ook een beetje mijn reactie toen ik dat hoorde.
0: Ja, ja.
1: Want, ja, net als dat er geen straat wordt vernoemd naar een doorsnee man, zal dat ook niet bij een vrouw het geval zijn. Dit zijn wel echt gewoon pionierende, invloedrijke en ook zeker voor hun tijd ontzettend moedige vrouwen die
0: absoluut waar. Absoluut waar. Ja, voorbaren was wel positief en 50 ja. plus sprak zelfs van het rechtzetten van eeuwenoud recht. Nou, dat is wel een hele andere mening, hè, dan het CDA.
1: Ja, zeker. En ik denk ook wel dat ik in Lieke hoger werd voor de luisteraars, wel denk ik echt wel een soort bondgenoot heb gevonden op het gebied van vrouwenrechten. En ik deel met haar die mening.
0: Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Om hoeveel straatnamen zou het dan in totaal gaan, Lynn?
1: Nou, dat heb ik niet helemaal op scherp, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar zou het een wijk zijn? Een bepaalde...
1: Ja, wel een wijk.
0: Een heel
1: wijk. Wel gewoon de hele wijk. Dat is wel de bedoeling. En ja, dat is dus ook, daarom is dit zo'n unieke kans om het een beetje recht te trekken. Want als dat nou per straatnaam gaat, nou ja, de openbare ruimte in Baarn is niet zo ingericht dat er jaarlijks nog heel veel straten bij gaan komen. Dus de Baarnse Zoom is wel een beetje
0: de gelegenheid,
1: de unieke
0: hè?
1: Mogelijkheid.
0: Ja, ja, zeker, zeker. En is het erdoor? Gaat het ook zo gebeuren?
1: Ja,
0: heb je
1: ja,
0: toch alle neuzen dezelfde kant op gekregen?
1: Helaas niet allemaal. De VVD heeft helaas tegengestemd. En het CDA was dus verdeeld.
0: Ja.
1: Dus één stem tegen, één stem voor. Maar alsnog een flinke meerderheid.
0: Goed zo. Nou, ik vind het een mooie actie die jij of jullie als GroenLinks dan hebben gedaan. En, waarom niet, hè? Ik bedoel, vrouwen die zijn net zo belangrijk als mannen en doen ook hele mooie, heldhaftige en ja, goede dingen. Alleen, het werd nog niet altijd zo gewaardeerd.
1: Nee, ik had het niet mooier kunnen zeggen.
0: Nou, kijk eens aan. Ik dank je voor het gesprek. Ik vind het... Ja. Ik ga tegen die tijd eens even rondrijden daar en even rondkijken. En al die vrouwennamen eens even goed bekijken. Lynn Huisman van GroenLinks, dank je wel. Ja. En nog een hele fijne dag gewenst.
1: Ja, u ook. Fijne dag.

0: 1982 van de album Breaking Out, de Amerikaanse band Fat Larry's Band, met het nummer Zoom. Oftewel Zoom, want we hadden het over de Barendse Zoom. Waar gaan we het nu over hebben? Nou, we gaan het hebben over de campagne. Er is een nieuwe campagne. De meest rampzalige campagne is gelanceerd. Leuke naam, ludieke naam. Een toevoeging op de landelijke campagne Denk Vooruit. En het doel van deze campagne is om inwoners bewust te maken van het belang om goed voorbereid te zijn op noodsituaties. En ja, hoe goed zijn wij eigenlijk voorbereid? En helpen deze campagnes ons daarbij? Dat ga ik vragen aan Cindy Rutte, adviseur en initiatiefnemer van deze campagne. Cindy, welkom in het programma.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hetzelfde soort programma, alleen een andere naam. Waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk een andere naam? Ik vind hem wel leuk hoor, trouwens, rampzalig.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja, ik vind hem wel. Ik dacht, oh, is het zo erg met die rampzaligheid? Maar is dat ook de bedoeling dat mensen erop...
1: Precies dat. Ja. Precies dat. De manier waarop jij nu reageert is eigenlijk precies de insteek geweest. De Denk Vooruit campagne is een hartstikke goede campagne en vertelt ons wat we moeten doen. Maar de rampzalige campagne blijft wel meteen hangen.
0: Ja.
1: Dus mensen zijn wel meteen alert. En dat is natuurlijk ook waar die campagne over gaat.
0: Ja, want hoe goed slaan campagnes eigenlijk aan, als we eerlijk zijn, Cindy?
1: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Het belang van een campagne is dat je het heel dicht bij de mensen kan brengen. Dus hoe meer het aansluit bij dagelijkse activiteiten, hoe effectiever een campagne is. Het is wel belangrijk dat mensen zich gaan voorbereiden.
0: Ja, en doen wij dat ook? Want hoe zijn mensen zich genoeg bewust van de noodzaak goed voorbereid te zijn op noodsituaties? Of is het toch nog steeds een beetje zo dat men denkt van, ach, de gemeente zorgt wel voor ons, de overheid doet het wel, de buurman doet het wel?
1: Gelukkig, mensen bereiden zich gelukkig steeds beter voor. Dat blijkt ook wel uit onderzoeken die ook naar aanleiding van de campagne Denk Vooruit is gedaan. Maar ik denk ook dat het beter kan. En ik denk dat mensen soms niet stilstaan bij de dingen die er op ons afkomen. We zitten in een hele andere wereld dan 10 jaar geleden. En dan heb ik het niet per se over oorlog of militaire dreiging. Maar ik heb het wel bijvoorbeeld, sla de krant open, kijk eens naar alle natuurbranden die er zijn. Het stroomnet is overvol en heeft steeds vaker uitval. Dus er komen wel andere zaken op ons af, waardoor het belangrijk is dat je in ieder geval 72 uur zelfredzaam bent.
0: Ja. En zijn mensen zich daar genoeg van bewust? Ja, ik denk het niet, want anders heb je geen campagne nodig.
1: Nee.
0: Dat is eigenlijk een open deur. Maar waar legt de campagne, want ik denk dat het goed is om daar nog eens even de nadruk op te leggen. Waar legt de campagne vooral ook die nadruk op?
1: Ja, dat is echt, denk er gewoon in ieder geval even over na. Het hoeft namelijk niet heel groot. Koop ook vooral geen commerciële pakketten of dat soort dingen. Het gaat erom, denk eens na, als de stroom uitvalt voor meer dan een paar uur, wat heb ik dan nodig en wat hebben de mensen om me heen nodig? Dus kijk ook wel even naar misschien een oudere ouder of oma of opa of een broer of zus of een vriend die minder zelfredzaam is.
0: Mm-hmm.
1: En hoe kun je ook afspraken met elkaar maken zodat diegene er in die 72 uur ook een beetje comfortabel bij zit?
0: Ja, nou zie ik op de televisie bijvoorbeeld van die reclame, zal ik het maar noemen, langskomen van die grote thuisbatterijen. Is dat nou ook iets waar jullie op insteken en zeggen van nou dat is ook wel een goed idee?
1: Nou, eigenlijk niet. Ook omdat ik... wij zijn natuurlijk vanuit de veiligheidsregio ook een overheidsinstelling. En ik vind het lastig om met commerciële partijen dat aan te raden. Ik zou zeggen, begin nou eens gewoon klein. Kijk eens in je eigen omgeving wat je eigenlijk al niet allemaal in huis hebt.
0: Mm-hmm.
1: En vaak heb je al een dekentje of een zaklamp. Misschien heb je al wel ergens een radio. Of heb je een auto die een autoradio heeft. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zo groot te beginnen. En zo'n stroomaggregaat is misschien voor mensen die dat heel prettig vinden, moeten ze dat vooral doen.
0: Mm.
1: Maar ik denk dat je ook prima kan...

0: redden, 72 uur lang, als je gewoon je goed voorbereidt. Dus ja. Wat eet in huis, wat drinken in huis.
1: Nou, noem jij steeds die 72 uur, Cindy. Ja. Waarom die 72 uur? Ja, want wat gebeurt er daarna dan?
0: Ja, nee, we zijn uitgegaan van 72 uur. In eerste instantie ook omdat als het net iets groots gebeurt, dan wil je de hulpdiensten ook de ruimte geven om mensen die minder zelfredzaam zijn te helpen en de echt kwetsbaren te helpen. En dat geeft ons als overheid ook de ruimte om te kijken en in te richten voor als het toch onverhoop langer gaat duren. Ja, ja. Maar die eerste 72 uur, dan ja, zijn alle handen ook nodig om mensen die bijvoorbeeld in levensbedreigende situaties zitten te helpen.
1: Juist, dat is duidelijk. Nou, wordt er ook gebruik gemaakt tot slot van verschillende communicatiemiddelen in deze campagne. Kun jij even noemen welke dat dan zijn?
0: Nou, we hebben sowieso een social media campagne en posters. Maar wat ik wel erg leuk vind aan deze campagne is, we hebben ook een aantal middelen laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld wc-rollen die uitgedeeld worden op voorrichtingsdagen, waarop staat als de shit uitbreekt. En dat zijn toch wel weer leuke voorbeelden van dat we iets wat serieus onderwerp is, ook wel iets luchtiger kunnen maken met elkaar.
1: Ja.
0: En zo een aantal zaken ontwikkeld, zoals een fluitje van een zend. Of drinkt het al tot je door met waterflesjes. Alles om gewoon even die aandacht op een wat luchtigere manier wel op een serieus onderwerp te vestigen.
1: Nou, er is wel over nagedacht als ik dat zo hoor.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, dat is heel creatief denken. Ik denk dat het inderdaad, als het wat luchtiger aangepakt wordt, dat mensen niet denken, oh, daar heb je weer zoiets. Maar dat het inderdaad, maar de onderliggende toon is wel serieus. Hè? Want we moeten wel Zeker. Die eerste 72 uur zelfredzaam zijn. Dus dat is Zeker. Wel heel belangrijk. Zeker. Cindy Rutte, dank je wel voor de toelichting. En voor al die luisteraars die denken van, ja, ik heb er eigenlijk nog niet zoveel aan gedaan. Ik denk dat dit goede tips zijn om toch maar even rond te kijken van wat heb ik in huis. Cindy, dankjewel. Fijne dag.
0: Dankjewel. Fijne dag.

0: Beetje soul, een beetje funk hier bij Eemland 1 Actueel. De band Funk and Soul uit Brooklyn. En dat is natuurlijk New York met het nummer Prepare. En dan is het ook nu tijd om ons voor te bereiden op het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Voordat jij gaat praten, moet ik je even de groeten doen.
2: Van?
0: Leo Stijnman.
2: Ja, oh, dat is mooi.
0: Ja, leuk, hè?
2: Ja.
0: Nou, nu mag jij. Ja, hij zit hier in de studio en hij zit tegenover mij. En hij zei, doe vooral de groeten aan Klaas. Dus dat doe ik bij deze.
2: In dankbaarheid aangenomen.
0: Nou, hij hoort het en hij glimlacht met een brede lach.
2: Ja. Heb ik ook, van oor tot oor.
0: Ja, kijk maar uit dat het niet scheurt dan. Hè? Nou. We beginnen weer leuk, hè Klaas, op deze maandagmorgen. Maar hoe gaat de dag eruit zien? En dan heb ik het natuurlijk over het weer, hè?
2: Ja. Nou, het is een klein beetje winderig. Windkracht 3 à 4 uit het noordoosten. En het is vandaag eigenlijk wel heel mooi weer met gematigde temperaturen. We halen net de 25 graden. En er is geen wolkje te bekennen.
0: Nee, ik kijk gelijk naar buiten als jij dat zegt. Ik zie hele, hele kleine dunne. Hele dunne.
2: Nou, ja, ik ook. Ja,
0: zie je ook maar, dunne.
2: Goed, er is wel een wolkje te bekennen. Ik moet meteen corrigeren.
0: Ja, maar het is niet echt van betekenis, hoor.
2: Nee, niet van betekenis. Morgen stellen de wolken wat meer voor. Het zijn stapelwolken. Er zou een plek kunnen zijn in Nederland waar even een buitje valt. Maar de kans is toch niet meer dan 10%. En de temperatuur is blijft net beneden de 30 graden. Dus we gaan geen hittegolf tegemoet. Tenminste niet in het midden van het land en zeker niet in het noorden. In het zuiden wel.
0: Oh.
2: Dus daar,
0: voor de mensen die daar niet van houden, die moeten daar niet naartoe gaan.
2: Nee, die moeten naar de Waddeneilanden gaan. Daar is het zelfs denk ik onder de 25 graden. Hmm. Want de stroming is een beetje noordoost tot noordnoordoost. Dus iets van die koude Noordzee krijgen ze op de Waddenzee. En Friesland en Groningen krijgen ze wel mee.
0: Ja.
2: Dan is het denk ik aan het eind van de week is het voorbij en dan krijgen we een veel koudere noordelijke stroming. Het probleem is eigenlijk wel dat die verandering van luchtsoort nauwelijks met regen gepaard gaat.
0: Dus het blijft heel droog. Het blijft heel droog.
2: Het is kurkdroog.
0: Ja, en we mogen niet te veel water gebruiken, hè Klaas?
2: Nee.
0: Want dat komt door
2: heel
0: die droog.
2: Verstandig.
0: Ja. Dus,
2: Ik heb nog water uit een regenton.
0: Ja, dat is wel heel fijn.
2: Dat mag wel.
0: Ja, natuurlijk mag dat wel. En het is je eigen ton uiteindelijk.
2: Ja.
0: Maar goed. Droog dus, hè Klaas? Ja,
2: droog. Eerst warm, maar daarna veel kouder, maar ook droog. Wanneer we die regen krijgen, in ieder geval buiten de betrouwbare termijn.
0: Goed.
2: Nogmaals, op vrijdag zou er een buitje kunnen vallen.
0: Nou.
2: Maar ja.
0: Dat gaan we dan horen, hè?
2: Het brengt geen soelaas.
0: Nee. Voor vandaag dank ik jou weer heel hartelijk. Namens het hele team hier. En ik spreek jou morgen weer.
2: Gaan we doen.
0: Fijne dag,
2: mooie
0: Klaas.
2: Dag
0: Klaas. Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: vorige week uitgekomen en goed ontvangen, dit nieuwste album van de Rolling Stones. Album heet Foreign Tongues. En ja, 83 is Mick Jagger alweer en hij doet het hartstikke goed. Ja, en hoe komt dat? Omdat hij zo fit is. Hè? Hij doet iedere dag zijn opdrukken, zijn sportprogramma afwerken. En dan lukt dat op 83-jarige leeftijd. Het is tijd voor Nieuws uit de Regio.
1: Nieuws uit de Regio.
0: Wat begon met een ongeluk tussen een step en een fietser is in Amersfoort uitgelopen op een incident waarbij twee agenten door een hond werden gebeten. Dit lezen we in het AD. Rond 19:15 zaterdagavond werd er een traumahelikopter opgeroepen omdat een fietser en een stepbestuurder met elkaar in botsing kwamen. Dit was het begin van enkele idiote minuten waarin de politie haar handen vol had aan één omstander. Terwijl de hulpdiensten bezig waren met de gewonden, zocht de omstander de confrontatie op met de politie. Zij moesten uiteindelijk met het stroomstootwapen gebruiken om de eigenaar van de hond te overmeesteren. Wie er niet opgegroeid is met Jip en Janneke, ja, wij allemaal eigenlijk, hè. En Puk van de Pettenflat kennen wij ook, de boeken van schrijfster Annie M.G. Schmid. En deze zijn nog steeds heel hip. En zo hip dat haar boek Vloddertje wordt verfilmd. De opnames daarvoor vinden plaats in Amersfoort. En ja, voor de bioscoopfilm zijn intussen ook figurantenrollen nog in de aanbieding. Dus vind je het wel heel cool om ook mee te doen in deze bioscoopfilm en een leuke bijrol te krijgen? Neem dan contact op via de website van castingbureau Blue Circle. En daar staan de oproepen voor figurantenrollen in de film. En wie weet ben jij straks te zien op het grote witte doek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, we gaan even door met de laatste nieuwtjes van deze ochtend. De tijdelijke wegversmalling op de N525 tussen Baren en Hilversum is per direct verwijderd. De provincie Utrecht heeft daartoe besloten vanwege de extra verkeersdrukte die is ontstaan door de langdurige afsluiting van de A1 tussen knooppunt Eemnes en Muidenberg. Sinds de afsluiting maken meer automobilisten gebruik van regionale wegen, waaronder de N525. Oudere paarden tot slot, voor ja, zij verdienen een podium. En daarom organiseerde de Paardenkamp Soest opnieuw de verkiezing van het leukste oude paard van Nederland. Eigenaren en verzorgers van paarden en ponies van 20 jaar en ouder kunnen hun dier vanaf nu aanmelden. Inschrijven kan tot 27 augustus. En dan hoeft het paard niet speciaal sportprestaties geleverd te hebben of andere hele bijzondere dingen, want het gaat om het verhaal achter het dier. Dat staat centraal. Dus heeft u nou een paard die al op leeftijd is en zit daar nou een mooi verhaal tussen? Ja, meld het dier dan aan bij Paardenkamp Soest. En het kan tot, wat ik zei, 27 augustus. Ik ben heel benieuwd naar deze verhalen. Lijkt me leuk om hier bij 1&1 Actueel een paar van die verhalen te horen. Dus ik zou zeggen, bel ons ook. Want ja, wij willen dat ook wel even weten. Dit waren de nieuwtjes van vandaag.

0: Voor de soul-liefhebbers onder ons, Joss Stone was dit met Super Duper Love. Een album alweer uit 2004 en de Soul Sessions heette dat. Fantastische muziek hier bij Eemland 1 Actueel. En dan is het tijd voor Bunschoten Spakenburg. Daar gaan we naar overschakelen, naar onze Willem. Willem.
1: Goeie.
0: Ja, hallo. Goeie. Ja. Ik denk jij vult aan, maar Willem van Veluwe, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Paul. Goedemorgen.
0: Ja, op deze maandag de 13e. Ja.
1: Wederom weer een stralende zondag, hè?
0: Ja, fantastisch, hè, Willem. Fantastisch. Ja, hoe is het daar heerlijk in Spakenburg?
1: Ja, in Spakenburg zijn ze best wel vrolijk, hè. We hebben zaterdag bij de voetbalclub Spakenburg de open dag gehad, die heel druk bezocht was. En daar waren heel veel leuke dingen. Daar gaan we vanavond bij Willem aan tafel met Alfred de Graaf. Die is voorzitter van de Volkspartij KAP. En dan gaan we over de open dag praten.
0: Ja, maar want wat is Willem, zo'n open dag? Waar wordt die? Leg nog even uit voor de mensen die daar niet zo in thuis zijn. Wat houdt zo'n open dag dan in?
1: Een open dag houdt in dat alles van Spakenburg wat nieuw is, wordt gepresenteerd. Dus de hele selectie die wordt gepresenteerd. Zijn allerlei dingen zijn er ook te koop van de club. Er is voor kinderen heel veel te doen met een springkussen. Er is een soort loterij is er. Na afloop van de wedstrijd die er dan gespeeld is, een oefenwedstrijd. Dan is er een grote lijfzanger die op er is een soort heerlijk eten met barbecue is erbij.
0: Oh, dus het
1: is
0: kijk.
1: Echt fantastisch.
0: Ja.
1: En de voorzitter van de KAP die gaat ook vertellen over de misstanden die gaande zijn bij de SRO. Over de mogelijke fraude. Daar is heel veel over te doen in Amersfoort en in Spakenburg. Spakenburg was net aandeelhouder geworden van de SRO sinds een half jaar.
0: En de SRO, leg even uit. Willem, de SRO.
1: SRO die regelt alle zalen en onderhoud in Amersfoort. Alle sporthallen, gymzalen. En daar is er is gefraudeerd met nota's. De kranten staan daar vol van. De KAP, dat is een van de grootste partijen in Bunschoten, Spakenburg, die heeft gelijk aan de bel getrokken bij de gemeenteraad. Die heeft schriftelijke vragen gesteld. Die eisen om maatregelen, want ja, ze vinden dat niet kan een organisatie waar je aandeelhouder van bent, dat die fraude pleegt.
0: Nee, absoluut.
1: Het moet allemaal nog onderzocht worden. Maar er zijn wel sterke signalen van het rapport wat eigenlijk gemaakt is door een onderzoekbureau. Dat er mogelijk voor 4 miljoen gefraudeerd is.
0: Zo.
1: En dat wekt enorm veel weerstand in Bunschoten Spakenburg. En daar ga ik vanavond met Alfred de Graaf ook even over praten.
0: Ja, jij daarnaast gaat proberen dus de onderste steen boven te krijgen natuurlijk.
1: Nou, ik kan daar wel gerichte vragen over stellen, maar dat gaat Alfred natuurlijk doen met zijn mooie politieke partij.
0: Dat begrijp ik. Nou ja, dat is best wel een dingetje. En bij Willem aan tafel, heb jij daar ook nog gasten die gaan komen verder?
1: Daarna komt Henk Karelsen. Die heeft een motor, Vierdaagse, vorige week georganiseerd in Spakenburg. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is dus een motor Vierdaagse waar ze dus 4 dagen lang een groot aantal kilometers rijden vanuit Bunschoten naar een andere plek. En die weet daar alles van. Die gaat daar wat moois over vertellen. Dan hebben we woensdag ook nog een opname van 2 topvolleyballers uit de regio. Dat is Pip Kok en Medegaaf. Die spelen allebei op het hoogste eredivisieniveau in Zwitserland. Die krijgen daarvoor betaald. Eentje die zit er zelfs ook bij Jong Oranje, die daar wedstrijden in speelt. En die komen met z'n tweeën. Ze hebben ook 4 jaar lang bij elkaar volleybald in het team in Zwitserland. En die komen daar heel veel leuke dingen van vertellen.
0: Nou, jij hebt weer een vol programma, Willem, als ik dat zo hoor. Met allemaal hele leuke en interessante gasten. Hè? Hoe fijn,
1: ja, zeker.
0: Ja, hoe fijn is dat?
1: We hebben ook nog de watersport. Die bestaan 60 jaar. Daar komen twee mensen komen daar ook leuke dingen over vertellen. En daar komt ook de vrijwilliger van de maand. Die wordt dan bekendgemaakt aanstaande woensdag.
0: Nou, Willem.
1: En die krijgt weer een heel mooi hart van Klaas Hartog aangeboden.
0: Kijk, hartstikke leuk. Willem, een vol programma en leuke nieuwtjes en ook serieuze zaken bij jou aan tafel. Dank je wel voor deze maandag weer en tot volgende week, zou ik zeggen.
1: Ja, tot volgende week, Pul. Prettige dag verder.
0: Dag Willem, en dat was Willem van Veluwe uit Spakenburg. En het is alweer tijd om uw gedag te zeggen, want het zit er alweer op, dat uurtje Eemland 1 Actueel. Tussen 12 en 1 wordt dit programma herhaald. En hou onze socials en onze website in de gaten, eemland1.nl. Bedankt voor vandaag en we zijn dan gewoon morgen weer. Fijne dag allemaal.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

having now.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van deze maandag 13 juli. Ja, u krijgt altijd de nieuwtjes van mij hè, op de maandag en de dinsdag als ik er ben. En vandaag, maandag 13 juli, staat bekend als Internationale Puzzeldag. De reden hiervan is omdat vandaag de verjaardag is van de Hongaarse uitvinder van de Rubik's Kubus, kent u hem nog? Erno Rubik. En Erno Rubik was naast de uitvinder van de Rubik's Kubus wiskundige en architect. Nou, dat u dat maar even weer meekrijgt vandaag. Wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel? Vrouwen in de hoofdrol in Nieuwe Barendse Wijk. Niet bang maken, maar goed voorbereiden. Nieuws vanaf de banen van de Dutch Open. Het weer met Klaas Bijker en sport van Arjan Klaver. En we schakelen over naar Bunschoten-Spakenburg. En we gaan horen wat Willem van Veluwe voor ons in petto heeft. Dus gezellig blijven luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 13 juli.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Toto begonnen we mee deze ochtend met Hold the Line. Van het album weer uit 1978. Ja, de band is niet helemaal meer compleet. Deel van de mannen zijn helaas niet meer onder ons, maar een deel ook weer wel gelukkig. Mooie muziek van Toto en u luistert naar Radio Eemlands 1 met het programma Radio 1. Eemland 1 actueel. We gaan naar sterke vrouwen. Vrouwen met een verhaal, een boeiend verhaal. Sterke vrouwen wiens naam niet vergeten mag worden. Tenminste, dat vond Lynn Huisman, raadslid van GroenLinks. En ook zij maakte zich hard om deze vrouwen voor altijd op de kaart te zetten. En hoe dat gaat gebeuren, ja, daar ga ik met haar over praten. Lynn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Lynn, een initiatief om de straten in de nieuwe wijk Barendse Zoom naar bekende vrouwen te gaan vernoemen. Was dat alleen maar jouw idee of was dat nog met andere mensen samen?
1: Nee, dat was wel iets van onze fractie. En toen kwamen we daarmee en toen dachten we, dat is eigenlijk wel echt een heel mooi initiatief. En ja, zeker omdat de Barendse Zoom, ja, dan kunnen er meteen meerdere straten vernoemd worden naar een vrouw. Dus dat is ook meteen een mooie mogelijkheid om een inhaalslag te maken van de scheefgroei. En ja, toen zochten wij steun bij natuurlijk de Partij van de Arbeid en voor Baren. En zij waren ook enthousiast.
0: Ja, daar gaan we het zo even verder over hebben. Ja. Want niet iedereen was enthousiast. Maar nee. Waarom vonden jullie het zo belangrijk, want je had het even over scheefgroei, dat deze vrouwen genoemd, maar ook herinnerd moeten blijven?
1: Nou, het is zo dat 1 op de 5 straatnamen in Nederland, die wordt vernoemd naar een persoon. En uit onderzoek blijkt dat ruim 85% daarvan wordt vernoemd naar een man.
0: Ja,
1: en
0: nog steeds,
1: 15%,
0: hè?
1: Ja. En de overige 15% die dan wel wordt genoemd naar een vrouw, is vaak dan iemand van het koningshuis. En ja, wij vinden het belangrijk dat er op een gelijkwaardige manier gerepresenteerd wordt. Omdat ja, onze openbare ruimte ook eigenlijk een soort spiegel is van onze samenleving.
0: Ja, hele goede reden. Hele goede reden.
1: Ja.
0: Noem eens een paar van die vrouwen die zeker niet vergeten mogen worden.
1: Nou ja, allereerst Aletta Jacobs. Ja, zoals ons voormalig wethouder Steven de Vries al aangaf, die is ongeveer in 80 dorpen en steden vernoemd. Maar niet in Baarn, terwijl ze hier haar laatste adem uitblies.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook bijvoorbeeld Johanna Westerdijk. Ja, onze eerste Nederlandse hoogleraar. Ja, Esmee van Egen, bekende verzetstrijder. Willemijn Veethof, ook belangrijk geweest in het verzet. Nou ja,
0: en zo zijn er nog een aantal, hè? Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Nou had je het net al over de mening van bepaalde politieke partijen binnen de gemeenteraad. Nou waren de VVD en ja, het CDA, die waren toch niet gelijk helemaal loeiend enthousiast, hè?
1: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Ja, en wat is dat dan? Is dat omdat het afwijkt van nou ja, de norm die tot nu toe gehandhaafd is? Of ja, hadden ze daar een bepaalde reden voor?
1: Nou ja, de VVD was samengevat van mening dat ja, als we zo'n strak kader meegeven, ja, dat dan mannen eventueel buitengesloten worden. En het CDA was van mening dat straten niet vernoemd moeten worden naar een vrouw, omdat simpelweg vanwege haar gender. En ja, dat is natuurlijk, ja, nou ja, dat was eigenlijk ook een beetje mijn reactie toen ik dat hoorde.
0: Ja, ja.
1: Want, ja, net als dat er geen straat wordt vernoemd naar een doorsnee man, zal dat ook niet bij een vrouw het geval zijn. Dit zijn wel echt gewoon pionierende, invloedrijke en ook zeker voor hun tijd ontzettend moedige vrouwen die
0: absoluut waar. Absoluut waar. Ja, voorbaren was wel positief en 50 plus sprak zelfs van het rechtzetten van eeuwenoud recht. Nou, dat is wel een hele andere mening, hè, dan het CDA.
1: Ja, zeker. En ik denk ook wel, als ik in Lieke hoger werd voor de luisteraars, wel denk ik echt wel een soort bondgenoot heb gevonden op het gebied van vrouwenrechten. En ja, ik deel met haar die mening.
0: Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Om hoeveel straatnamen zou het dan in totaal gaan, Lynn?
1: Nou, dat heb ik niet helemaal op scherp, moet ik eerlijk zeggen. Maar
0: zou het een wijk zijn? Een bepaalde...
1: Ja, en wel een wijk.
0: Een heel
1: wijk. Wel gewoon de hele wijk. Dat is wel de bedoeling. En ja, dat is dus ook, daarom is dit zo'n unieke kans om het een beetje recht te trekken. Want als dat nou per straatnaam gaat, nou ja, de openbare ruimte in Baarn is niet zo ingericht dat er jaarlijks nog heel veel straten bij gaan komen. Dus de Baarnse Zoom is wel een beetje
0: de gelegenheid,
1: de unieke,
0: hè?
1: Mogelijkheid.
0: Ja, ja, zeker, zeker. En is het erdoor? Gaat het ook zo gebeuren?
1: Ja,
0: heb je,
1: ja,
0: toch alle neuzen dezelfde kant op gekregen?
1: Helaas niet allemaal. De VVD heeft helaas tegengestemd. En het CDA was dus verdeeld.
0: Ja.
1: Dus één stem tegen, één stem voor. Maar alsnog een flinke meerderheid.
0: Goed zo. Nou, ik vind het een mooie actie die jij of jullie als GroenLinks dan hebben gedaan. En, waarom niet, hè? Ik bedoel, vrouwen die zijn net zo belangrijk als mannen. En doen ook hele mooie, heldhaftige en goede dingen. Alleen het werd nog niet altijd zo gewaardeerd.
1: Nee, ik had het niet mooier kunnen zeggen.
0: Nou, kijk eens aan. Ik dank je voor het gesprek. Ik vind het. Ik ga tegen die tijd dus even rondrijden daar en even rondkijken. En al die vrouwennamen eens even goed bekijken. Lynn Huisman van GroenLinks, dank je wel. En nog een hele fijne dag gewenst.
1: Ja, u ook. Fijne dag.

0: 1982 van de album Breaking Out, de Amerikaanse band Fat Larry's Band, met het nummer Zoom. Oftewel Zoom, want we hadden het over de Barendse Zoom. Waar gaan we het nu over hebben? Nou, we gaan het hebben over de campagne. Er is een nieuwe campagne. De meest rampzalige campagne is gelanceerd. Leuke naam, ludieke naam. Een toevoeging op de landelijke campagne Denk Vooruit. En het doel van deze campagne is om inwoners bewust te maken van het belang om goed voorbereid te zijn op noodsituaties. En ja, hoe goed zijn wij eigenlijk voorbereid en helpen deze campagnes ons daarbij? Dat ga ik vragen aan Cindy Rutte, adviseur en initiatiefnemer van deze campagne. Cindy, welkom in het programma.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hetzelfde soort programma, alleen een andere naam. Waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk een andere naam? Ik vind hem wel leuk hoor, trouwens, rampzalig.
1: Ja, nou, gelukkig.
0: Ja, ik vind hem wel. Ik dacht, oh, is het zo erg met die rampzaligheid? Maar is dat ook de bedoeling dat mensen erop...
1: Nou, precies dat. Ja. Precies dat. De manier waarop jij nu reageert is eigenlijk precies de insteek geweest.

0: hoe meer het aansluit bij dagelijkse activiteiten, hoe effectiever een campagne is. Het is wel belangrijk dat mensen zich gaan voorbereiden.
1: Ja, en doen wij dat ook? Want hoe zijn mensen zich genoeg bewust van de noodzaak goed voorbereid te zijn op noodsituaties? Of is het toch nog steeds een beetje zo dat men denkt van, ach, de gemeente zorgt wel voor ons, de overheid doet het wel, de buurman doet het wel? Hoe zit het?
0: Gelukkig, mensen bereiden zich gelukkig steeds beter voor. Dat blijkt ook wel uit onderzoeken die ook naar aanleiding van de campagne Denk Vooruit is gedaan. Maar ik denk ook dat het beter kan. En ik denk dat mensen soms niet stilstaan bij de dingen die er op ons afkomen. We zitten in een hele andere wereld dan 10 jaar geleden. En dan heb ik het niet per se over oorlog of militaire dreiging. Maar ik heb het wel bijvoorbeeld, sla de krant open, kijk eens naar alle natuurbranden die er zijn. Het stroomnet is overvol en heeft steeds vaker uitval. Dus er komen wel andere zaken op ons af, waardoor het belangrijk is dat je in ieder geval 72 uur zelfredzaam bent.
1: Ja. En zijn mensen zich daar genoeg van bewust? Ja, ik denk het niet, want anders heb je geen campagne nodig.
0: Nee.
1: Dat is eigenlijk een open deur. Maar waar legt de campagne, want ik denk dat het goed is om daar nog eens even de nadruk op te leggen, waar legt de campagne vooral ook die nadruk op?
0: Ja, dat is echt, denk er gewoon in ieder geval even over na. Het hoeft namelijk niet heel groot. Koop ook vooral geen commerciële pakketten of dat soort dingen. Het gaat erom, denk eens na, als de stroom uitvalt voor meer dan een paar uur, wat heb ik dan nodig en wat hebben de mensen om me heen nodig? Dus kijk ook wel even naar misschien een oudere ouder of oma of opa of een broer of zus of een vriend die minder zelfredzaam is. Mm-hmm. En hoe kun je ook afspraken met elkaar maken zodat diegene er in die 72 uur ook een beetje comfortabel bij zit?
1: Ja, nou zie ik op de televisie bijvoorbeeld van die reclames, zal ik het maar noemen, langskomen van die grote thuisbatterijen. Is dat nou ook iets waar jullie op insteken en zeggen van, nou, dat is ook wel een goed idee?
0: Nou, eigenlijk niet. Ook omdat ik, wij zijn natuurlijk vanuit de veiligheidsregio ook een overheidsinstelling en ik vind het lastig om met commerciële partijen dat aan te raden. Ik zou zeggen, begin nou eens gewoon klein. Kijk eens in je eigen omgeving wat je eigenlijk al niet allemaal in huis hebt.
1: Mm-hmm.
0: Vaak heb je al een dekentje of een zaklamp. Misschien heb je al wel ergens een radio of heb je een auto die een autoradio heeft. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zo groot te beginnen. En zo'n stroomaggregaat is misschien voor mensen die dat heel prettig vinden, moeten ze dat vooral doen.
1: Mm.
0: Maar ik denk dat je je ook prima kan redden 72 uur lang als je gewoon je goed voorbereidt. Dus
1: ja.
0: Wat eet in huis, wat drink je in huis.
1: Nou noem jij steeds die 72 uur, Cindy.
0: Ja.
1: Waarom die 72 uur?
0: Ja,
1: want wat gebeurt er daarna dan?
0: Ja, nee, we zijn uitgegaan van 72 uur. In eerste instantie ook omdat als het net iets groots gebeurt, dan wil je de hulpdiensten ook de ruimte geven om mensen die minder zelfredzaam zijn te helpen en de echt kwetsbaren te helpen. En dat geeft ons als overheid ook de ruimte om te kijken en in te richten voor als het toch onverhoop langer gaat duren.
1: Ja.
0: Maar die eerste 72 uur, dan zijn alle handen ook nodig om mensen die bijvoorbeeld in levensbedreigende situaties zitten te helpen.
1: Juist, dat is duidelijk. Nou wordt er ook gebruik gemaakt tot slot van verschillende communicatiemiddelen in deze campagne. Kun jij even noemen welke dat dan zijn?
0: Nou, we hebben sowieso een social media campagne en posters. Maar wat ik wel erg leuk vind aan deze campagne is, we hebben ook een aantal middelen laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld wc-rollen die uitgedeeld worden op voorlichtingsdagen waarop staat als de shit uitbreekt. En dat zijn toch wel weer leuke voorbeelden van dat we iets wat serieus onderwerp is ook wel iets luchtiger kunnen maken met elkaar.
1: Ja.
0: En zo een aantal zaken ontwikkeld zoals een fluitje van een zend. Of drinkt het al tot je door met waterflesjes. Alles om gewoon even die aandacht op een wat luchtigere manier wel op een serieus onderwerp te vestigen.
1: Nou, er is wel over nagedacht als ik dat zo hoor.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, dat is heel creatief denken. Ik denk dat het inderdaad, als het wat luchtiger aangepakt wordt, dat mensen niet denken, oh, daar heb je weer zoiets. Maar dat het inderdaad, maar de onderliggende toon is wel serieus, hè? Want we moeten wel die eerste 72 uur zelfredzaam zijn. Dus dat is wel heel belangrijk.
0: Zeker.
1: Cindy Rutte, dank je wel voor de toelichting. En voor al die luisteraars die denken van, ja, ik heb er eigenlijk nog niet zoveel aan gedaan. Ik denk dat dit goede tips zijn om toch maar even rond te kijken van wat heb ik in huis. Cindy, dank je.

0: Een beetje soul, een beetje funk hier bij Eemland 1 Actueel. De band Funk & Soul uit Brooklyn. En dat is natuurlijk New York met het nummer Prepare. En dan is het ook nu tijd om ons voor te bereiden op het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Voordat jij gaat praten, moet ik je even de groeten doen.
2: Van?
0: Leo Stijnman.
2: Ja, oh, dat is mooi.
0: Ja, leuk, hè?
2: Ja.
0: Nou, nu mag jij. Ja, hij zit hier in de studio en hij zit tegenover mij. En hij zei, doe vooral de groeten aan Klaas. Dus dat doe ik bij deze.
2: In dankbaarheid aangenomen.
0: Nou, hij hoort het en hij glimlacht met een brede lach.
2: Ja. Heb ik ook, van oor tot oor.
0: Ja, kijk maar uit dat het niet scheurt dan. Hè? Nou. We beginnen weer leuk, hè Klaas, op deze maandagmorgen. Maar hoe gaat de dag eruit zien? En dan heb ik het natuurlijk over het weer, hè?
2: Ja. Nou, het is een klein beetje winderig. Windkracht 3 à 4 uit het noordoosten. En het is vandaag eigenlijk wel heel mooi weer met een gematigde temperaturen. We halen net de 25 graden. En er is geen wolkje te bekennen.
0: Nee, ik kijk gelijk naar buiten als jij dat zegt. Ik zie hele kleine dunne. Hele dunne.
2: Nou, ja, ik ook. Ja,
0: dat zie je ook dunne.
2: Goed, er is wel een wolkje te bekennen. Ik moet meteen corrigeren.
0: Ja,
2: maar
0: het is niet echt van betekenis, hoor.
2: Nee, niet van betekenis. Morgen stellen de wolken wat meer voor. Het zijn stapelwolken. Er zou een plek kunnen zijn in Nederland waar even een buitje valt. Maar de kans is toch niet meer dan 10%. En de temperatuur blijft net beneden de 30 graden. Dus we gaan geen hittegolf tegemoet. Tenminste niet in het midden van het land en zeker niet in het noorden. In het zuiden wel.
0: Oh.
2: Dus daar,
0: voor de mensen die daar niet van houden, die moeten daar niet naartoe gaan.
2: Nee, die moeten naar de Waddeneilanden gaan. Daar is het zelfs denk ik onder de 25 graden. Hmm. Want de stroming is een beetje noordoost tot noord-noordoost. Dus iets van die koude Noordzee krijgen ze op de Waddenzee. En Friesland en Groningen krijgen ze wel mee.
0: Ja.
2: Dan is het denk ik aan het eind van de week is het voorbij en dan krijgen we een veel koudere noordelijke stroming. Het probleem is eigenlijk wel dat die verandering van luchtsoort nauwelijks met regen gepaard gaat.
0: Dus het blijft heel droog. Het blijft heel droog.
2: Het is kurkdroog.
0: Ja, en we mogen niet te veel water gebruiken, hè Klaas?
2: Nee.
0: Want dat komt door die droog.
2: Heel verstandig. Ja.
0: Dus,
2: ik heb nog water uit een regenton.
0: Ja, dat is wel heel fijn.
2: Dat mag wel.
0: Ja, natuurlijk mag dat wel. En het is je eigen ton uiteindelijk.
2: Ja.
0: Maar goed. Droog dus, hè Klaas? Ja,
2: droog. Eerst warm, maar daarna veel kouder, maar ook droog. Wanneer we die regen krijgen, in ieder geval buiten de betrouwbare termijn.
0: Goed.
2: Nogmaals, op vrijdag zou er een buitje kunnen vallen.
0: Nou,
2: maar ja.
0: Dat gaan we dan horen, hè?
2: Het brengt geen soelaas.
0: Nee. Voor vandaag dank ik jou weer heel hartelijk. Namens het hele team hier. En ik spreek jou morgen weer.
2: Gaan we doen.
0: Fijne dag, Klaas. Dag, Klaas. Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: vorige week uitgekomen en goed ontvangen, dit nieuwste album van de Rolling Stones. Album heet Foreign Tongues en ja, 83 is Mick Jagger alweer en hij doet het hartstikke goed. Ja, en hoe komt dat? Omdat hij zo fit is. Hè? Hij doet iedere dag zijn opdrukken, zijn sportprogramma afwerken. En dan lukt dat op 83-jarige leeftijd. Het is tijd voor Nieuws uit de Regio.
1: Nieuws uit de Regio.
0: Wat begon met een ongeluk tussen een step en een fietser is in Amersfoort uitgelopen op een incident waarbij twee agenten door een hond werden gebeten. Dit lezen we in het AD. Rond 7:15 zaterdagavond werd er een traumahelikopter opgeroepen omdat een fietser en een stepbestuurder met elkaar in botsing kwamen. Dit was het begin van enkele idiote minuten waarin de politie haar handen vol had aan één omstander. Terwijl de hulpdiensten bezig waren met de gewonden, zocht de omstander de confrontatie op met de politie. Zij moesten uiteindelijk met het stroomstootwapen gebruiken om de eigenaar van de hond te overmeesteren. Wie er niet opgegroeid is met Jip en Janneke, ja, wij allemaal eigenlijk, hè? En Puk van de Pettenflat kennen wij ook, de boeken van schrijfster Annie M.G. Schmid. En deze zijn nog steeds heel hip, en zo hip dat haar boek Floddertje wordt verfilmd. De opnames daarvoor vinden plaats in Amersfoort. En ja, voor de bioscoopfilm zijn intussen ook figurantenrollen nog in de aanbieding. Dus vind je het wel heel cool om ook mee te doen in deze bioscoopfilm en een leuke bijrol te krijgen? Neem dan contact op via de website van castingbureau Blue Circle. En daar staan de oproepen voor figurantenrollen in de film. En wie weet ben jij straks te zien op het grote witte doek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, we gaan even door met de laatste nieuwtjes van deze ochtend. De tijdelijke wegversmalling op de N525 tussen Baren en Hilversum is per direct verwijderd. De provincie Utrecht heeft daartoe besloten vanwege de extra verkeersdrukte die is ontstaan door de langdurige afsluiting van de A1 tussen knooppunt Eemnes en Muidenberg. Sinds de afsluiting maken meer automobilisten gebruik van regionale wegen, waaronder de N525. Oudere paarden tot slot, voor ja, zij verdienen een podium. En daarom organiseerde de Paardenkamp Soest opnieuw de verkiezing van het leukste oude paard van Nederland. Eigenaren en verzorgers van paarden en ponies van 20 jaar en ouder kunnen hun dier vanaf nu aanmelden. Inschrijven kan tot 27 augustus. En dan hoeft het paard niet speciaal sportprestaties geleverd te hebben of andere hele bijzondere dingen, want het gaat om het verhaal achter het dier. Dat staat centraal. Dus heeft u nou een paard die al op leeftijd is en zit daar nou een mooi verhaal tussen? Ja, meld het dier dan aan bij Paardenkamp Soest. En het kan tot, wat ik zei, 27 augustus. Ik ben heel benieuwd naar deze verhalen. Lijkt me leuk om hier bij 1&1 Actueel een paar van die verhalen te horen. Dus ik zou zeggen, bel ons ook. Want ja, wij willen dat ook wel even weten. Dit waren de nieuwtjes van vandaag.

0: Voor de soul-liefhebbers onder ons, Joss Stone was dit met Super Duper Love. Een album alweer uit 2004 en de Soul Sessions heette dat. Fantastische muziek hier bij Eemland 1 Actueel. En dan is het tijd voor Bunschoten Spakenburg. Daar gaan we naar overschakelen, naar onze Willem. Willem.
1: Goeie.
0: Ja, hallo. Goeie. Ja, ik denk jij vult aan, maar Willem van Veluwe, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Paul. Goedemorgen.
0: Ja, op deze maandag de 13e. Ja.
1: Wederom weer een stralende zondag, hè?
0: Ja, fantastisch, hè, Willem. Fantastisch. Ja, hoe is het daar heerlijk in Spakenburg?
1: Ja, in Spakenburg zijn ze best wel vrolijk, hè. We hebben zaterdag bij de voetbalclub Spakenburg de open dag gehad, die heel druk bezocht was. En daar waren heel veel leuke dingen. Daar gaan we vanavond bij Willem aan tafel met Alfred de Graaf. Die is voorzitter van de Volkspartij KAP. En dan gaan we over de open dag praten.
0: Ja, maar want wat ook is Willem, zo'n open dag, waar wordt die, waar leg nog even uit voor de mensen die daar niet zo in thuis zijn. Wat houdt zo'n open dag dan in?
1: Een open dag houdt in dat alles van Spakenburg wat nieuw is, wordt gepresenteerd. Dus de hele selectie die wordt gepresenteerd. Zijn allerlei dingen zijn er ook te koop van de club. Er is voor kinderen heel veel te doen met een springkussen. Er is een soort loterij is er. Na afloop van de wedstrijd die er dan gespeeld is, een oefenwedstrijd, dan is er een grote lijfzanger die op treed. Er is een soort heerlijk eten met barbecue is erbij.
0: Oh,
1: dus het is
0: kijk.
1: Echt fantastisch.
0: Ja.
1: En de voorzitter van de KAP, die gaat ook vertellen over de misstanden die gaande zijn bij de SRO. Over de mogelijke fraude. Daar is heel veel over te doen in Amersfoort en in Spakenburg. Spakenburg was net aandeelhouder geworden van de SRO sinds een half jaar.
0: En de SRO, leg even uit Willem, de SRO.
1: De SRO die regelt alle zalen en onderhoud in Amersfoort. Alle sporthallen, gymzalen. En daar is een soort, er is gefraudeerd met nota's. De kranten staan daar vol van. De KAP, dat is een van de grootste partijen in Bunschoten, Spakenburg. Die heeft gelijk aan de bel getrokken bij de gemeenteraad. Die heeft schriftelijke vragen gesteld. Die eisen om maatregelen. Want ze vinden dat niet kan een organisatie waar je aandeelhouder van bent, dat die fraude pleegt.
0: Nee, absoluut.
1: Het moet allemaal nog onderzocht worden. Maar er zijn wel sterke signalen van het rapport wat eigenlijk gemaakt is door een onderzoekbureau. Dat er mogelijk voor 4 miljoen gefraudeerd is.
0: Zo.
1: En dat wekt enorm veel weerstand in Bunschoten Spakenburg. En daar ga ik vanavond met Alfred de Graaf ook even over praten.
0: Ja, jij daarnaast gaat proberen dus de onderste steen boven te krijgen natuurlijk.
1: Nou, ik kan daar wel gerichte vragen over stellen, maar dat gaat Alfred natuurlijk doen met zijn mooie politieke partij.
0: Dat begrijp ik. Nou ja, dat is best wel een dingetje. En bij Willem aan tafel, heb jij daar ook nog gasten die gaan komen verder?
1: Daarna komt Henk Karelsen. Die heeft een motor vierdaagse vorige week georganiseerd in Spakenburg. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is dus een motor vierdaagse waar ze dus 4 dagen lang een groot aantal kilometers rijden vanuit Bunschoten naar een andere plek. En die weet daar alles van. Die gaat daar wat moois over vertellen. Dan hebben we woensdag ook nog een opname van 2 topvolleyballers uit de regio. Dat is Pip Kok en Medegaaf. Die spelen allebei op het hoogste eredivisieniveau in Zwitserland. Die krijgen daarvoor betaald. Eentje die zit er zelfs ook bij Jong Oranje, die daar wedstrijden in speelt. En die komen met z'n tweeën. Ze hebben ook 4 jaar lang bij elkaar volleybald in het team in Zwitserland. En die komen daar heel veel leuke dingen van vertellen.
0: Nou, jij hebt weer een vol programma, Willem, als ik dat zo hoor. Met allemaal hele leuke en interessante gasten. Hè? Hoe fijn,
1: ja, zeker.
0: Ja, hoe fijn is dat?
1: We hebben ook nog de watersport. Die bestaan 60 jaar. Daar komen twee mensen komen daar ook leuke dingen over vertellen. En daar komt ook de vrijwilliger van de maand. Die wordt dan bekendgemaakt aanstaande woensdag.
0: Nou, Willem.
1: En die krijgt weer een heel mooi hart van Klaas Hartog aan.
0: Kijk, hartstikke leuk. Willem, een vol programma en leuke nieuwtjes en ook serieuze zaken bij jou aan tafel. Dankjewel voor deze maandag weer en tot volgende week, zou ik zeggen.
1: Ja, tot volgende week, Pul. Prettige dag verder.
0: Dag Willem, en dat was Willem van Veluwe uit Spakenburg. En het is alweer tijd om uw gedachten te zeggen, want het zit er alweer op, dat uurtje Eemland 1 Actueel. Tussen 12 en 1 wordt dit programma herhaald. En hou onze socials en onze website in de gaten, eemland1.nl. Bedankt voor vandaag en we zijn dan gewoon morgen weer. Fijne dag allemaal.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Mooi begin, hè, van Dekker Radio. Billy Ocean en Caribbean Queen. Zo. We gaan na de jaren 80 naar de 90 jaren.

ABC. Ken je ze nog? Successen in de jaren 80 al, maar deze is uit 2008. The very first time. Maar het is niet the very first time dat ik hem draai hoor. En deze meneer ook niet. Ah, André van Duin. De Samba Ballen Samba bij Dekker Radio.

0: Ja, ik hoor het je denken. Dekker, we draaien nou weer. Ja, wel anders. Gewoon de sambaballen samba. Van André van Duin. Dat is toch heel normaal? Zo is dat.
1: Prison call in 892 zol.
2: You the cold maze, say one. Prison call in 892 zol. Alright.
0: We gaan naar Italië. En een fantasiewoord heb ik eens uitgezocht. Prison call in 892 zol. Betekent helemaal niks in het Italiaans. Maar dat is wel een grappig nummer uit 1973.

Grappig nummer, hè? Adriano Celentano. En please call the rent in Angelso. Wat niks betekent, ook in het Italiaans niet. De kast heb ik voor je. En het Noord-Nederlands Orkest. Mooie combinatie dit. Alles of niets. En die is pas geleden uitgebracht.

0: Een hit uit de jaren 90. Dekker Radio.
1: En wat voor hit? Uit Duitsland van Tic Tac Toe. Die vind je scheisse. Wat betekent

0: dadelijk na het half uur.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In de binnenstad van Meppel is een pand waar brandhout deels ingestort. Het vuur begon in een slagerij en is overgeslagen naar bovengelegen woningen. Een kinderdagverblijf is uit voorzorg ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar celstraf gekregen. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Tohem had levenslang geëist, maar de man is gedeeltelijk vrijgesproken. En de natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse autoriteiten kan het blussen nog dagen of zelfs weken gaan duren. Het weer volop zon, 22 tot 31 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, het wordt dan nog wat warmer.

Ralf Zerne, als eerste na het half uur. Zonnelicht bij nacht, aus Deutschland, ja? Let vooral op de uitspraak. Hier is Benny Nijman met Bonnie Sinclair.

Drie achter elkaar. Dit was nummertje 2 van de 3. Benny Nijman samen met Bonnie Sinclair. Leuke combinatie. En verder valt het wel mee bij Dekker Radio. Is ook wel te doen hoor. De laatste van de 3. Tila Brea.

0: La Brea. Aus Deutschland. Ja. Juni is september. Nou, dat komt goed uit. Dan is het lekker warm, toch? En dit was speciaal voor de radio gemaakt.
1: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, het staat er echt bij, hoor. Short radio. Ja. Hey, dit is mooi. Voici à Bouzeau. Drink wel.

Zo grappig, dit was het originele singeltje wat gedraaid is. Ja, van Sergio Mendes en Brazil 77 en José Abouzou. En het staat voor drinkwater. Nou, daar heb ik hier wel behoefte aan in de studio. Het is hier een droge bende, maar goed, dat maakt niet uit. Bende maak ik er zelf van. Suzanne en Freek met Halverwege.

0: Jan en Freek, halverwege. Nou, ik heb hem helemaal uitgedraaid. Aan het begin van het jaar werd hij gelanceerd, deze.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

hem slingers doen, hè? Vind ik persoonlijk, hoor. Van Gary's Gang. Discotheekmuziek uit de jaren 70. Spirits. Ik ga afscheid nemen. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik zou zeggen, tot een volgende Dekkerradio maar weer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Ja hoor, muziek uit 1986, de House Martins en Happy Hour. En ik zeg hartelijk welkom bij een nieuw Happy Hour, een nieuw uurtje Bont op je Radio Roestel. Ik ben Jan Berg en draai de plaatje voor het komende uur. Ariana Grande hier zo met I Hate That I Made You Love Me.

0: Hedendaagse muziek van Ariana Grande. I hate that I made you love me. Ja, zo hoort u dat in het programma. Dit is in ieder geval muziek anno 2026, maar we gaan nu lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967. Nancy Sinatra, de dochter van Frank. En zij zingt Friday's Child.

0: Uit een lang vervlogen verleden, deze 1967, Nancy Sinatra en Friday's Child.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004, Alicia Keys en Karma.

0: Jazeker, en dan hoorden we deze muziek voorbij komen. Dit was Alicia Keys en Karma, de titel van het nummer. Wij gaan voort naar 2018.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: John Mayer. En New Light.

0: De week van John Mayer, anno 2018, New Light, de dubbele plaat. De lekkere muziek hier in de bonte muziekverzameling. Ik laat het weer voorbij komen vandaag.
1: Achter het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Richie Sampson en Soul Kind of Wonderful. Can You Stop the Rain?

0: De muziek van Richie Sampson en Soul Kind of Wonderful. Dit is Can You Stop the Rain?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zeker, en ja, 1991. Caribbean Blue.

Dat is deze N-ja 1991 te plaat. Caribbean Blue de titel. En wij gaan richting een half uur 1977. De muziek van First Choice. Hoe zou het zijn met hem, Robert?

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Nog zeker 25 slachtoffers van de brand in een café in Bangkok liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet. Het vuur ging gepaard met veel rook. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden wordt nog onderzocht. Vanwege het warme weer is er meer vraag naar drinkwater dan gebruikelijk. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te gebruiken. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer, ook vanavond zonnig. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen weinig verandering, weer veel zon en nog wat warmer.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

Ja, de dames Sister Sledge, eventjes terug naar het jaar 1989 met deze grote hit van deze dames. All American Girls heette het plaatje hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog bij bent. Calvin Harris hier samen met Sam Smith. I want you to hold me. Desire.

0: Zo, hier ook de hedendaagse muziek, deze van Calvin Harris en Sam Smith. Zij verlangde ernaar en ze zongen erover Desire.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Een portie oude meuk uit 1965. Chad en Jeremy. I'm in love again.

0: Even terug naar Jannik 165. Matthijs van Chad en Jeremy. I'm in the love again. Wat fijn voor hem.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Van 2009. Madonna. Ze heeft een feestje. Celebration.

0: Madonna en het feestje wat ze vierde. 2009 kwam dit uit. Inmiddels ook een dame op leeftijd geworden. Hè?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u, nieuw werkje van Sherry Harding vanaf haar nieuwe cd. Dit is All Around the World.

0: Met gewoon een hele lekkere nieuwe track vanaf het nieuwe album van Jerry Harding. De titel van het album is Storyland en het nummer wat we hier draaien was gedeeld All Around the World.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Jazeker. Kennen we deze nog uit 2013? De winnaar is van het Eurovisie Songfestival in dat jaar. Emily de Forest en ze won voor Denemarken.

De muziek van Emily de Forest kwam er hier zo voorbij. Ik zei het al, de winnares van het Eurovisie Songfestival 2013 voor Denemarken. Only Teardrops, de titel van de plaat. Dat bracht ons gewoon aan het einde van het programma Bonk. We zitten er weer omheen, een uurtje lang. Vol verhouden hier de muziek. En ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft. Mijn naam is Jan Berg en ik ben er weer met een volgende Bonk. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag en ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974. De broertjes Bolland en Bolland, Rob en Ferry, Mexico, I Can't Say Goodbye. En daarna nog een nieuw werkje van Sam Smith, When It Ends. We gaan nu de bel luiden voor Bolland en Bolland. Bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bonk.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer. 26 tot 33 graden. Dit was het
1: NOS. Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

hele zomer lang. Goedenavond, hartelijk welkom bij Eemland 1. Tot 9 uur vanavond weer een nieuwe aflevering van de zomerse aflevering. De serie van Puntjes op die. Met vanavond deel 3 van de zomer van 1976. En we begonnen niet met een plaat uit 76. Nee hoor, eindje uit 2026. Van Kees Boman en Peter Liberon. Twee lokale grootheden uit Baarn en uit Soest. En ze hebben zo'n leuke plaat gemaakt. Dus die heb ik gebombardeerd tot Francie schrijft eigenlijk de hele periode lang. Dus, maar we gaan net zoals vorige week en die week daarvoor terug naar de zomer van 1976. Een hele warme zomer. Bijna net zo warm als die van 2026. Misschien nog wel warmer. En die zomer kende een heleboel zomerhits. Zoveel dat ik er 3 afleveringen aan kan gaan wijden. En dit is de laatste. Dus het restantje zomerhits wat we nog over hadden. Die we nog niet gehad hebben. En er zit ook een heleboel leuke tussen. En we gaan ze weer 3-3 draaien vanavond. Dus blijf lekker luisteren. Neem wat te drinken erbij. En doe gewoon rustig aan. Het is warm. Dus ik zorg wel voor de muziek. Jij doet de rest vanavond. De eerste 3 die komen eraan. Lee Towers, You Never Walk Alone zit erin. John Sebastian en Welcome Back. En we gaan beginnen met een grootheid uit Frankrijk. Hij is volgens mij 97 jaar geworden. Een aantal jaar geleden overleden. Ik heb het over Jean-Las Navour. Mesemerde was een van zijn grote hits uit de jaren 70. En het was in ieder geval een groot hit in 1976. Dit is Jean-Las Navour.

De zomer van 1976 was succesvol voor Lee Towers. You Never Walk Alone stond in de top 40. Nadat hij op 11 april 1975 en op eerste kerstdag van hetzelfde jaar 1975 te gast was geweest in Voor de Vuistweg bij Evenem Duis. Ja, kon het eigenlijk niet meer stuk met deze man. Hij scoorde hit na hit en dit was een van zijn grootste uit 1976 dus. Lee Towers, You Never Walk Alone. Oorspronkelijk natuurlijk van Gary and the Pacemakers uit 1963. John Sebastian was zanger van The Loving Spoonful, die we weer kennen van Summer in the City. Maar in 1976 mocht hij een herkenningsmuziekje maken voor een tv-serie. En die tv-serie die heette Welcome Back Cotter. En het liedje heette daarom ook Welcome Back. John Sebastian scoorde ermee in 1976. En we begonnen dit blokje met een lekkere Franstalige van Jean Aznavour, Mes Emmerdes. Een lekkere grote zomerhit uit 1976. Je luistert naar Puntjes op de i. We zijn de zomerhits aan het draaien van precies 50 jaar geleden. En dit is alweer de derde week dat we dat doen. En het zijn ook de laatste zomerhits van dat jaar van 50 jaar geleden. Ik heb er weer drie voor je. Don Mercedes scoorde een nummer 1 hit met Rocky. Sailor scoorde een grote hit met A Glass of Champagne. Maar we beginnen met Rod Stewart. Tonight is the night.

Don Mercedes stond op nummer 1 in 1976 in de top 40. En ja, dat nummer stond nog een keer in de hitparade, maar dan in de uitvoering van Frank Farian. En dat klonk toen zo.

de Duitse versie van Rocky van Frank Farian stond ook in de zomer van 1976 in de Nederlandse top 40. Maar hij bereikte niet in de eerste plaats, hoor. Nee, dat niet. Dat was alleen maar weggelegd voor Don Mercedes. En Don deed dat niet alleen. Dat deed hij samen met Bonnie Sinclair. Daarvoor nog Sailor, A Glass of Champagne. En we begonnen in dit blokje met Rod Stewart's Tonight is the Night. Het is op een halve minuut na precies 19:30 tot 21:00 vanavond las je naar puntjes op die met de zomerhits van 1976. De derde avond alweer dat we dit doen. En het is ook de laatste avond, dus wat we volgende week gaan doen. Ik weet het niet, in ieder geval niet de zomerhits van 1976. Maar er komen er wel weer drie aan. Wat komt er aan? Robin Sarstedt, My Resistance is Low. Jeanne Mansen met Avant de Nous, Tire Adieu. En we beginnen met een hele leuke van Eddie Howell, The

0: distant. Baby, keep your distance. You know my resistance is low. Please keep your distance.
1: Wat kan die laag. Robin Sarstedt en My Resistance is Low. En die Robin Sarstedt was inderdaad een broer van Peter Sarstedt, die in 1969 een hit scoorde met Where Do You Go To, My Lovely. En zo zien we weer, broers en zussen komen je overal tegen in de hitparade. Voor Robin Sarstedt draaiden we nog Jane Manson met Avant de nous dire adieu. En die Jane Manson was een Amerikaanse actrice en zangeres. En vooral door haar Franstalige zangkwaliteiten was ze succesvol in Frankrijk. En ook in Nederland scoorde ze dus een top 10 hit met dit Avant de nous dire adieu. En ze zag er waarschijnlijk ook nog leuk uit, want in 1977 stond ze ook nog in de Playboy. Dan weet je dat ook weer. En we begonnen met Eddie Howell, The Man from Manhattan. Een nummer geproduceerd door Freddie Mercury. En op de gitaar hoorde je Brian May. Dus de invloed inderdaad van Queen was goed te horen op dit nummer uit 1976. Het was trouwens wel de enige hit die Eddie Howell scoorde hier in Nederland. The Man from Manhattan dus. Even op het klokje kijken, 7:55. We zijn er tot 9:00 vanavond met de zomerhits uit 1976. Voor dit uur heb ik er nog 4, misschien 5 voor je liggen. We gaan naar het volgende blokje van 3. Hadden we het net al over Queen. Queen komt ook aan in het blokje. You're My Best Friend was een grote hit in 1976 in de zomer. George Baker had een bescheiden top 10 hit met Wild Bird. En we gaan naar Backman Turner Overdrive. Die kennen we nog van You Ain't Seen Nothing Yet uit 1973. Maar 3 jaar later hadden ze er weer een top 10 hit. Looking Out for Number One, zo heet het. Hier is die Randy Backman en de rest van Backman Turner Overdrive. En Looking Out for Number One.

0: Yeah.
1: You're My Best Friend van Queen. En we hoorden Freddie Mercury en Brian May al eerder. Dus in een blokje eerder. Dus bij Eddie Howell en The Man from Manhattan. Dat had ik je verteld. Maar ze stonden zelf ook nog in de zomer in de hitparade met dit nummer. You're My Best Friend. Uit de zomer dus van 1976. Ja, en toen daarvoor George Baker, die we eigenlijk aan het begin helemaal niet hoorden zingen. Maar hij kwam toch hoor. Ja, Wild Bird was een top 10 hit voor hem in de zomer 50 jaar geleden. En de broertjes Backman Turner Overdrive hadden een bescheiden zomerrit hoor in 1976. Looking Out for Number 1 stond slechts 5 weken in de top 40. Kwam niet verder dan nummer 21. Maar het is wel soms een plaat die we niet vergeten zijn. Hoewel You Ain't Seen Nothing Yet uit 73 natuurlijk helemaal in het collectief geheugen zit. Ik heb er nog één voor je op in dit eerste uur dan van de zomerhits van 1976. En die is voor Henry Gross en die heet Shannon. Blijf lekker luisteren, want we hebben nog veel meer muziek straks na het nieuws van 8 uur met gewoon een heleboel. Ik ga even gewoon even vertellen wat er onder andere nog komt. Stardust Vocal Band komt nog. BZN staat er nog op. Fleetwood Mac. Cat Stevens. Dus reden genoeg om te luisteren. Laatste in dit uur is dus van Henry Gross en heet Shannon.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ja, daar zijn we weer de hele zomer lang. Nou ja, inderdaad, op de maandagavond dan. Met de zomerhits van 1976 vanavond. De laatste keer uit een serie van 3 uitzendingen. En we begonnen dit tweede uur natuurlijk met Kees Bouwman en Peter Lieberom. Een beetje onze zomerschijf voor de komende weken. Een lekkere zomerhit uit 2026. Maar we gaan nog een uur lang naar 1976. Er komen er nog 3, 6, 9, 12, 15 of zoiets. 15 hits komen er nog aan van 50 jaar geleden. Zullen we maar gelijk beginnen met het eerste blokje. In dat blokje Fleetwood Mac, de Liverpool Express. En de groep die scoorde met Mississippi, die hadden weer een hit. Maar nu in de zomer, ik heb het over Pussycat. Ze scoorden in 1976 in de zomer met dit nummer. Dat heet Smile.

Ja, misschien wel de beste band aller tijden. Fleetwood Mac, Rhiannon uit 76. Nog voordat het album Rumours verscheen in 1977. Met daarop natuurlijk Go Your Own Way. Was dit er van het titelloze album uit 1975. Want dat album heette gewoon Fleetwood Mac. Ook wel het witte album genoemd van Fleetwood Mac. Nou ja, we hebben niet allemaal een white album, zoals de Beatles. Daarvoor nog de Liverpool Express. En die kwamen natuurlijk uit Liverpool. En hadden een, hier in Nederland in ieder geval één hitje, You Are My Love. Maar in Zuid-Afrika waren ze wereldberoemd. Daar hadden ze de ene hit na de andere hit. En ze draaiden er ook nog op voor vele duizenden inwoners van Zuid-Afrika. Dat was heel bijzonder in die tijd. Want eigenlijk kwamen er geen artiesten van buiten Zuid-Afrika in Zuid-Afrika. Maar wel de Liverpool Express dus, want ze waren enorm populair. En Pussycat scoorde weer na Mississippi, George. En al die andere grote hits van ze hadden ze weer een top 10 hit, een top 2 hit zelfs. Smile stond in de zomer van 1976 op nummer 2 in de top 40. Het is bijna 19 minuten over 8. Je luistert naar 1 land 1. We zijn bezig met de zomerhits van 1976 in puntjes op die. En ik heb er weer 3 voor je. Paul McCartney gaat straks zingen, Let Him In. Yves Brenner heeft een hele mooie zomers, Le Matin sur la Rivière. En we beginnen met een top 10 hit uit 76 van Johnny Wakelin. En die is niet in Nederland, nee, die is in Zaïre.

Beetje vergeten plaatje van Paul McCartney en zijn Wings. Let Him In uit de zomer natuurlijk van 1976, want daar zitten we middenin. En wat hadden we nog meer in dit blokje? Oh ja, Yves Brenner, Le Matin sur la Rivière. Yves Brenner was een Franse operazangeres die vijf octaven kon halen. Nou, dat hoorde je ook wel. En ze scoorde mee een hele grote hit. Een nummer 8 notering zelfs in de top 40 van 50 jaar geleden. En Johnny Walkling kwam nog hoger in die lijst. Op nummer 2 zelfs met In Zaire. En later in dat jaar had hij nog een bescheiden hitje. En dat heette The American Man. En daarna nooit meer wat van de man gehoord. Maar af en toe is het wel leuk om al die oude liedjes weer eens te draaien. Van 50 jaar terug uit de zomer van 76. Want daar zitten we middenin. We gaan zo direct weer een nummer 1 hit draaien. Een nummer 1 hit van BZN. Ze hadden de... een beetje het genre hadden ze omgegooid van oude rockers naar lekkere palingsound. En dat scoorde meteen met Mon Amour een nummer 1 hit. Julio Iglesias, dat is de rockerjager en de hartebreker, scoorde ook in 76. Maar we beginnen met een beetje ondeugend liedje van de Starland Vocal Band. Afternoon Delight was een hele grote hit in de zomer van 76.

Ja, wat was er nou veranderd in 76 bij BZN? Wat was het ook weer? Oh ja, Annie Schilder was erbij gekomen. En ze hadden meteen succes met Mon Amour, want het was een nummer 1 hit in de zomer van 1976. Wat hadden we daarvoor nog? Julio Iglesias. Nou ja, de hartebreker kenden we al van Oncanto a Galicia uit 1972. En in 76 deed hij opnieuw met El Amor. En daarna komt natuurlijk al die hele grote successen zoals Quiereme Mucho en Quiereme en al die andere lekkere meezingers uit Spanje. Hij scoorde wel, die Iglesias. En we begonnen met de Starland Vocal Band. En de mannen en vrouwen van de Starland Vocal Band, die schreven ook hits voor John Denver. Ja, wist je dat? Ja. Afternoon Delight was een nummer 1 hit in Amerika. En hier gewoon lekker top 20. Klinkt nog steeds leuk. 13 over 8:30. We zijn er nog 17 minuten met de grootste zomerhits van 50 jaar geleden. En er komen er weer drie grote aan, hoor. Anita Meijer, You Can Do It. Fernando van ABBA. Maar we beginnen met een lekkere disco. Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken.
2: Het wordt dan iets warmer.
1: In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en om en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Get ready for some great music.
0: Dit is Radio M Utrecht.
3: You listen to your favorite radio show, blues and friends.
4: Check it out for the best.
5: De avond van de nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne.
2: Het vuur is nog altijd niet
1: op. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. De politie heeft het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Murray was dat met You Needed Me. En ik vind het fijn om te hopen dat jij mij ook nodig hebt iedere avond tussen 10 en 11 uur 's avonds. Om de dag even lekker van je af te laten glijden. Of om de liefde te vieren. En dat gaan Tina Arena en Mark Anthony nu samen doen. Met hun voornemen, I want to spend my lifetime loving you.

Het is een van zijn meest beroemde liedjes. Misschien wel zijn grootste hit ook. En je hoorde hem hier op Radio M Utrecht. Hello van Lionel Richie. En dit is Curtis Stijers.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: een gevoeligheid, hè? Saying I love you. Van Billy Ocean.
1: I love you.
0: Maar wel met een spark. There'll be sad songs op Radio M Utrecht. No,

Ze maakte ook de soundtrack van de film Coyote Ugly. Dat liedje heette Can't Fight the Moonlight. Maar hier op Radio M Utrecht, in de Love Songs, vinden wij How Do I Live Without You toch ook prachtig om te draaien. Leanne Rimes. Zometeen Christina Aguilera. Na dit leerzame lied. Gen-

Best wel veel vragen worden er gesteld in de Love Songs op Radio M Utrecht. Want ik draaide hem Have You Seen Her van Cheelights. En dit is Have You Ever Really Loved a Woman?

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
1: Radio M Utrecht. Tot 19 graden. Opnieuw veel zon. Bij de matige noordoostenwind. Het wordt dan 27 tot.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

the curve.

0: Zo. Damn.
1: Elke werkdag.
2: Eemland 1.
0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.